zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant. Hij eilt nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Sst, luister.
2: Samen,
1: hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Nog 3 dagen
5: en we beginnen eraan.
6: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
7: De 70's Top 1000.
8: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
9: Amai, en dan is het weer al vrijdag 12 juni. Nog even doorbijten met dat Belgische kwakkelweer. Want de vooruitzichten voor het weekend die zien er toch wat beter uit. Meer daarover straks met onze weerman Erwin. En tot 10 uur zorgt de Good Morning Show voor de beste soundtrack. Your golden years. Meteen al een flink gitaarentum. En dit is het nieuws met Simon van Estlander. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Vanaf vandaag is het nieuwe Europese migratie- en asielpact van kracht om de instroom in de EU beter te beheersen. Het pact voert strengere grenscontroles in en introduceert een versnelde asielprocedure van maximaal 12 weken voor wie weinig kans maakt op erkenning. Daarnaast komt er een verplicht solidariteitssysteem waarbij lidstaten asielzoekers kunnen overnemen of financieel kunnen bijdragen. België kiest voor dat laatste en betaalt €13 miljoen. Mensenrechtenorganisaties uiten felle kritiek en vrezen dat de kortere procedures en strengere controles zullen leiden tot schendingen van de grondrechten. Bij een zware explosie en een daaropvolgende brand in een flatgebouw in Amsterdam zijn minstens 7 gewonden gevallen, onder wie 1 zwaar gewond. De ontploffing vond rond middernacht plaats in een bijgebouw waarin een sportschool is gevestigd, die daardoor deels is ingestort. Ongeveer 400 buurtbewoners zijn geëvacueerd. De brand is intussen geblust, maar omdat de oorzaak van de klap nog onduidelijk is en er ook instortingsgevaar dreigt, doorzoeken reddingswerkers het pand momenteel met drones en speurhonden. Gastland Mexico is het WK voetbal begonnen met een 2-0 zege tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Al na 9 minuten werd de eerste WK-goal gescoord. De wedstrijd werd vooral gekenmerkt door een recordaantal van 3 rode kaarten. Een uur geleden is ook de tweede WK-match afgelopen tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Zuid-Korea won daar dankzij een doelpunt van ex-Genkspeler Och met 2-1. Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maxima tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, daarna droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maxima tot 20 graden. Begin volgende week meer zomersweer met zon en 21 graden.
9: En dan is het al bijzonder druk op de weg op dit moment. Op de Antwerpse ring naar Gent moet je er 72 minuten over doen. Van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. Op de E313 naar Antwerpen ook 40 minuten. Van Rans tot Antwerpen-Oost. En dan op de Antwerpse ring naar Gent nog eens 34 minuten. Van de Legrellelaan tot de Kennedy-tunnel. Ook op de Brusselse buitenring verlies je al een kwartier. Van La Hulp tot Ter Vuren Vier Armen. En dan op de Antwerpse ring of op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom liever. Is het ook een kwartier. Van Antwerpen-Noord tot Poldervliet. Ergens anders aan het aanschuiven is dat minder dan een kwartier.
8: De Good Morning Show met Tony Talboom.

Ja, dat gestotter in de plaat, dat was om zijn broer uit te lachen. Wat een lieve broer toch. Backman Turner en Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Toen dit een hit was, kostte in ons land een pintje ongeveer 6 frank. De Volkswagenkever, die zag je overal. En in de bioscoop gingen we naar The Godfather Part 2. Ja, de jaren 70. En maandag nog meer van dit soort magie, want dan start hier de 70s top 1000. Jij kan je favorieten nog altijd doorsturen. Als je dat wil, kijk even op nostalgie.plus. Voor Erwin erbij komt, eerst nog even naar The Summer of Love. Dat is ergens eind 60s. En toen gebeurde dit. The Beatles and All You Need Is Love.

0: van zin op het einde. Ook nog een stukje Glenn Miller. En dat heeft hen veel geld gekost. Want ja, ze moest hem royalties betalen, begrijpelijk. Hè. De Beatles, ze mogen ook niet alles. Hè. All you need is love. Het is 7:11. Het is wel een goede boodschap natuurlijk om aan deze dag te beginnen. En ik hoop dat Erwin nog beter nieuws heeft voor ons. Want ja, Erwin, is het vandaag tussen de buien sprinten of gaat het verbeteren? Goedemorgen trouwens.
1: Hey, goedemorgen Tony. Wow, die buien die zijn zo goed als weg. En ja, dat mag ook wel, hè. Na al de regen van de afgelopen uren, want het heeft serieus geregend, lokaal zelfs meer dan 10 liter water per vierkante meter, wordt het vandaag toch stilaan droger. Met de nadruk op droger, niet helemaal droog, want momenteel is het nog op vele plaatsen grijs. Hier en daar valt daar wat regen of motregen uit. Maar Tony, de citroen is nu bijna volledig uitgeperst.
0: Dat wilde ik je horen zeggen, Erwin.
1: Ja. Vanavond, het is eigenlijk al vanmiddag, maar zeker vanavond wordt het toch op de meeste plaatsen al droog. Met misschien nog een beetje lichte regen of motregen. En aan zee komt zelfs de zon voorzichtig tevoorschijn. Die opklaringen die breiden zich dan later uit over het hele land. Maar of ze ook de provincie Limburg nog halen, dat is een andere vraag. En die temperaturen, die willen nog niet echt mee bij een graad of 18.
0: Ja, dat is nog een beetje laag misschien voor de tijd van het jaar.
1: Ja, normaal hebben we recht op 20, 21 graden. Ja.
0: Oké, gaat dat er dan komen? De komende dagen?
1: Ja, dat gaat er van komen. Vanaf morgen wordt het eindelijk overal droog. Misschien bij het krieken van de dag nog wat lichte regen of motregen, want we starten morgen wel met veel wolken. Maar in de loop van de dag meer en meer zon en die temperaturen, die doen ook mee. 20, 21 graden morgen. Zondag en maandag zon, wolken, het is droog. Zondag 19 graden. Maandag 21 graden. Dus al wie de rode duivels op de grote markt of weet ik veel waar in droge omstandigheden wil aanmoedigen op zo'n groot scherm, dat kan zonder de paraplu, geen enkel probleem. En dan vanaf dinsdag krijgen we met een meer zuidenwind te maken en dan wordt het ook een pak warmer. Dinsdag zitten we al in de buurt van 3, 4, misschien in de Kempen al 25 graden. En kijk verderop in de week, ja, dan wordt het zelfs tropisch, Tony. En dat wil zeggen dat we richting 30 graden gaan. Dus ja, dat is toch België. Het is toch echt hier alles of niks, hè?
0: Een rollercoaster, hè? Ja.
1: Ja. En daar wordt een mens soms wel eens ziek van.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar kijk, daar krijgen we ook een hele goede weerstand van, blijkbaar.
1: Ja, dat is waar.
0: Oké, Erwin, ja, ik hoop dan bij het droge weekend, of drogere weekend, hè, zo zal ik het maar zeggen, dat de rode duivels dan ook gaan scoren, hè, als ze dit cadeau krijgen. En ja, nog belangrijker misschien, volgende week doen wij hier de 70's Top 1000. Je gaat toch luisteren, hè, Erwin?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben een fan van Nostalgie Plus. En ja, die 70's hebben heel goede muziek gemaakt in de jaren 70.
0: Absoluut. Ben je een beetje fan van disco?
1: Ja, tuurlijk. Daar kun je altijd mee swingen, hè?
0: Ja, voilà. En wel, ik heb de Tramps klaarstaan. Hold Back the Night. We gaan er gewoon samen naar luisteren. Misschien jij een dansje daar en ik eentje hier.
1: Ik ga dat doen. Joh.
0: Dat is goed om wakker te worden. Veel plezier in het weekend en tot volgende week, hè.
1: Yo. Dag, hè. Dag.
2: Het beste uit de 60's, 70's en 80's.

0: voilà, you got it, de geweldige Roy Orbison. 9 kinderen thuis. Ja, eentje die op de tafel klom en toen wist ze het daar. Hè. Ze wordt een ster, een disco-fenomeen. Ja, eentje uit de 70s. En die zit straks in je radio na Elton John en Kiki Lee.
1: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evi-chameleon. Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
1: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Oh, yellow!
4: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
5: Carrefour. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Wienerberger.
7: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
6: Oh.
7: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
6: Ja, samen wakker worden.
7: Krant lezen in bed.
6: Oh ja.
7: Met een perfect gezette koffie.
6: Mm.
7: Gezellig, klassiek.
6: Ja, klassiek.
7: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
6: Hè?
7: Die zijn ook gezellig klassiek.
6: Ah ja, klassiek.
8: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

ga ik zeker niet doen. Ik ga alleen maar leuke muziek draaien op deze vrijdagochtend. Het is 7:58. Alvarado Guerra, dat is haar echte naam. Thuis in Galicia als een van 9 kinderen. Ja, was er maar één manier om op te vallen. Hè. Gewoon op tafel springen en zingen. En dat deed ze heel vaak. Iedereen begon dan mee te feesten, mee te dansen. Zowat bij elke gelegenheid. Ja, en op den duur danste heel de wereld mee. Die haar leerde kennen als Luisa Fernandez.

0: 50 frank kostte het toen, hè, om naar de bioscoop te gaan toen dit uitkwam. Ja. En disco regeerde, hè, in de jaren 70. Op televisie zagen we Dallas. En in de discotheek draaiden we dit soort platen tot diep in de nacht. Je kon erop dansen met of zonder plateauschoenen. Straks fluiten de vogeltjes om onze oren, want Minnie Rippert komt eraan. Maar eerst nog Phil Collins en het nieuws met Simon van Estlander. Goedemorgen.
1: Door een ongeval met twee vrachtwagens in de Kennedy-tunnel staat er al vroeg al een lange file op de Antwerpse ring richting Gent. Omdat er momenteel maar één rijstrook vrij is, is het nu al 3 kwartier aanschuiven. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat de file door de ochtendspits snel zal groeien en adviseert verkeer van Hasselt naar Gent om via Brussel om te rijden. Ryanair dreigt 2 miljoen zitjes in België te schrappen als de regering de vliegtax vanaf volgend jaar verdubbelt naar 10 euro. De maatschappij wil daarom vanaf het winterseizoen 5 vliegtuigen weghalen uit Charleroi. Minister van Financiën Jan Bon liet echter al weten vast te houden aan de verhoging en wijkt niet voor het dreigement. En dan nog dit, heet je Peters of Janssens. Geen paniek, jullie overleven ons allemaal. Maar voor een paar zeldzame Belgische achternamen is het einde stilaan in zicht. Uit onderzoek van MyHeritage blijkt dat namen als Saks, Bril of Hond officieel met uitsterven bedreigd zijn. Als er van een naam nog maar een 10-tal dragers overblijven, kan het heel snel gaan. Ook opvallende namen, zoals Poep of De Neuker, dreigen te verdwijnen. Dat sommige namen verdwijnen is historisch gegroeid, maar vaak ook een kwestie van puur toeval en het aantal jongens dat geboren wordt. Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, daarna droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maximaal tot 20 graden. En begin volgende week meer zomers weer met zon en 21 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: 7:45 ondertussen. En als je kan, vermijd dan alles kosten de Antwerpse ring richting Gent vooral. Want daar moet je 100 minuten aanschuiven. Van Antwerpen-Noord tot de Legrellenlaan. En op de E313 naar Antwerpen moet je er ook nog eens 1 uur bij tellen. 62 minuten aanschuiven van Masshoofd tot Borgerhout. Kleinere files op de E19 naar Antwerpen. Dan moet je 17 minuten extra tellen. Van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de Brusselse binnenring verlies je 1 kwartier van Strombeek Bever tot Machelen-Woluwelaan. Ergens anders aan het aanschuiven is dat minder dan 1 kwartier.
3: De Good Morning Show.

0: deze plaat die kondigt het mooie weer in het weekend en voor volgende week al aan. Ja, die vogeltjes die zo zalig fluiten. Minnie Riperton en Loving You. Het is 7:50. Straks het nummer dat Hillary Clinton in de problemen heeft gebracht. En ik heb ook Dire Straits voor je mee, maar eerst Temptations en My Girl.
1: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: En waarom?
5: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
6: En wat willen we?
5: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Taco met kip en...
9: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
11: Caramba.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
13: Krevel. Leef beter.
14: Zeg Donald, een Dovi-keuken. Is dat wel voor iedereen?
15: Natuurlijk. We leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
14: Hoe komt dat?
15: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf. Zonder tussenpersonen.

En dan weer knallen op die gitaren met Mark Knopfler en Dire Straits' Lady Writer. Het is 8:11. Goedemorgen. Dit is Nostalgie Plus. Zometeen met een song die Hillary Clinton in nauwe schoentjes heeft gebracht. Maar eerst eren we nog 007. Van His Majesty's Secret Service. Heeft de wereld al zo vaak gered. James Bond. Hier is License to Kill. En dat is natuurlijk Gladys Knight.

dan gaan we terug naar 1992. Toen zat Hillary Clinton in een televisiestudio en tijdens een interview over de affaires van haar man zegt ze: ik ben geen Tammy Wynette die zomaar bij haar man blijft. Ja, Tammy die was toevallig aan het kijken en ze was niet bepaald blij met deze uitspraak. En zo ontstond er een ware rel. De Clintons die moesten daarna zelfs Tammy opbellen om haar persoonlijke excuses aan te bieden. Ja, Stand By Your Man, wat een liedje geschreven in 20 minuten allemaal niet kan losmaken. Dit is Tammy Wynette.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.
5: Wienerberger. Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
6: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
9: Bitterballen, hey, hey.
8: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hey! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
10: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
11: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
12: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
13: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
14: Zo. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
15: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
14: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
16: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
14: Doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn.
18: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
19: Kom, laat je inspireren.
20: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
19: Kom, laat je inspireren.
20: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
19: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
20: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
21: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
22: Nog 3 dagen en we beginnen eraan.
23: Launch control, this is Houston. We are go for launch.
24: De 70's top 1000.
25: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
26: Zijn vader moest Amerika ontvluchten en zo belandde Joe Dassin in Europa en werd het de meest Franse zanger die Frankrijk ooit had. Waarom ze moesten vluchten, dat kom je straks te weten. Ik heb ook nog Chic voor je klaarstaan en ook Tina Turner.
27: Your golden years, nostalgie plus.
26: En dit is het nieuws met Simon van Elslander. En een goede morgen.
0: Goedemorgen. De vijf Vlaamse universiteiten gaan op vraag van onderwijsminister Soehal Demir een kader uitwerken voor het gebruik van artificiële intelligentie in het onderwijs. De Vlaamse regering maakt hiervoor 10 miljoen euro vrij. Hoewel al bijna de helft van de leerkrachten in de hogere graden van het secundair onderwijs AI gebruikt, ontbreken er momenteel duidelijke richtlijnen. Het nieuwe plan moet scholen, samen met hogescholen en private partners, een veilige digitale omgeving bieden die privacy en ethische risico's afdekt met behoud van de pedagogische autonomie. Vanaf vandaag is het nieuwe Europese Migratie- en Asielpact van kracht om de instroom in de EU beter te beheersen. Het pact voert strengere grenscontroles in en introduceert een versnelde asielprocedure van maximaal 12 weken voor wie weinig kans maakt op erkenning. Daarnaast komt er een verplicht solidariteitssysteem waarbij lidstaten asielzoekers kunnen overnemen of financieel kunnen bijdragen. En België kiest voor dat laatste en betaalt 13 miljoen euro. Mensenrechtenorganisaties uiten felle kritiek en vrezen dat de kortere procedures en strenge controles zullen leiden tot schendingen van de grondrechten. En het is bijzonder druk op onze Vlaamse snelwegen. Door een ongeval met twee vrachtwagens in de Kennedy-tunnel staat er een lange file op de Antwerpse ring richting Gent. De weg is ondertussen vrijgemaakt, maar ook door een nieuw ongeval verlies je er dik 1,5 uur. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer van Hasselt naar Gent om via Brussel om te rijden. Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, daarna droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maximaal tot 20 graden. En begin volgende week meer zomersweer met zon en 21 graden.
26: Ja, en je hoorde het daarnet in het nieuws. Veel verkeer, veel files op dit moment op de Antwerpse ring richting Gent. Verlies je het meeste tijd, 87 minuten van Antwerpen Noord tot de Legrellenlaan. Op de E313 naar Antwerpen ook meer dan een uur, 64 minuten van Massenhoofd tot Antwerpen Oost. Op de E19 naar Antwerpen een half uur van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen Noord. En dan op de R2 Antwerpen Beveren, 24 minuten vanaf de A12 tot de Thijsmanstunnel. Op de N16 van Willebroek naar Sint-Niklaas, 17 minuten vanaf de Temse Steenweg tot Sint-Niklaas Centrum. Op de Brusselse binnenring 17 minuten van de Expo tot Machelen-Woluwelaan. En op de A12 Antwerpen-Bergen-op-Zoom een kwartier van Leugenberg tot Poldervliet. Ergens anders in de file is dat minder dan een kwartier.
25: De Good Morning Show met Tony Talboom.

Mooi complimentje op vrijdagochtend van Tina Turner. You're the best. 8:11. Ik neem je weer mee naar de 70s. Het gezin van Joe Dassin moest wegvluchten uit Amerika. Ja, op de vlucht voor de communistenjagers van de senator McCarthy. Het gezin belandde in Europa. Joe die studeerde, werkte ook voor zijn papa en leerde als bijverdienste zingen in cafés. En zo begon het eigenlijk allemaal. Hè. Een politieke vlucht die de Franse muziek toch voorgoed heeft veranderd, mee vorm heeft gegeven. Joe Dassin die sprak maar liefst 6 talen en toch werd hij de meest Franse zanger die Frankrijk ooit kende. Zonder senator McCarthy was hij waarschijnlijk nooit in Europa beland. Toch een straf verhaal, vind ik, van Joe Dassin. Ja, en dit zijn natuurlijk de platen die we willen horen, hè, in de 70s top 1000. Dat is vanaf volgende maandag.

0: How is the weather? Daar gaan we het niet over hebben nu. Alhoewel, komt beter aan. Dus dat is toch al een positieve wending op deze vrijdagochtend. Happy Together van de Turtles. En straks een kunstenaar uit Nederland. Die mocht optreden op de Amerikaanse tv. Maar hij vond het vooral belangrijk dat er na dat optreden nog ergens een goed caféke open was. Hij komt eraan naar James Brown en Whitney Houston.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo. In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
5: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
6: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch. Uh-huh. Dat is met zo'n superhelder beeld. Ja. Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart en...
5: Met €200 inruilkorting.
6: En dat kunnen we alle matchen zien.
5: Met al onze vrienden.
6: Ja, dat scoren, hè.
5: Zal nog niet zijn.
7: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat-verkooppunt. Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.
10: Nostalgie Plus. Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
11: Go ahead.
10: I want to get into it, man, you know.
11: Go ahead.
10: Like a sex machine, man.
11: Yeah.
10: Moving, doing it, you know.
11: Yeah.
10: Can I count it off?
11: Go ahead.
10: One, two, three, four.

0: Morning Show.
1: Nostalgie Plus.
2: If I should stay.

dat is toch de challenge, hè? Tegenwoordig. Die drumslag aanvoelen in het midden van dit nummer. Eerlijk, ik zit er ook altijd naast, hoor. Whitney Houston, I Will Always Love You. En dan nu een rockster die bijna overal werd buitengezet. Maar niet met deze hit, want daarmee mocht hij zelfs op de Amerikaanse tv. Ook daar scoorde Saturday Night een dikke hit. Maar het kon Herman Brood allemaal niet veel schelen. Zolang er na dat optreden maar een goed café open was. Het was zeer belangrijk voor hem. Herman Brood en his Wild Romance.

0: Ja, dat cassettebandje in de 70s, dat kon vastlopen in je auto. En deze song stond daar misschien wel op. Felle kleuren, harde gitaren, drugs op tafel. De Nederlanders wisten niet goed wat ze zagen, maar ze konden er ook niet van wegkijken. Herman Brood, we zijn er voor jou met de beste classics. Zometeen Simply Red en Guys and Dolls. Maar eerst Simon van Elslander met het nieuws. Goedemorgen.
1: Nieuwe overheidsrichtlijnen over hoe lang je mag thuisblijven bij ziekte veroorzaken onrust. De fiches geven voor 20 aandoeningen een gemiddelde hersteltijd aan en stellen soms dat ziekteverlof niet nodig is. Artsen en patiënten vrezen dat dit zal leiden tot te strenge controles en een gebrek aan maatwerk. Volgens de opstellers zijn de fiches puur informatief, al moet het wel het aantal langdurig zieken verminderen. Het dodental na de zware aardbeving van afgelopen maandag in de Filipijnen is gestegen naar 55. Nog 31 mensen worden vermist. Reddingswerkers zoeken moeizaam verder door aanhoudende naschokken en felle regenval. Helikopters worden momenteel ingezet om voedsel en water te leveren aan geïsoleerde gebieden. Rond de openingsmatch van het WK voetbal in Mexico-stad is het gisteravond tot zware rellen gekomen tussen de politie en betogers. Buiten het stadion waar Mexico speelde tegen Zuid-Afrika verliep het protest aanvankelijk rustig, maar toen gemaskerde groepen de confrontatie zochten met de politie, sloeg de sfeer om in chaos. Er zijn intussen meerdere mensen gearresteerd. Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maxima tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, daarna droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maxima tot 20 graden. En begin volgende week meer zomersweer met zon en 21 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: En nog altijd veel files in Antwerpen. Op de E19 naar Antwerpen moet je er een uur bijtellen. Van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent. Meer dan een half uur, 35 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op de E313 naar Antwerpen ook een half uur. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de R2 Antwerpen-Beveren 25 minuten. Vanaf de A12 tot aan de Thijsmanstunnel. En op de A12 vanuit Bergen-op-Zoom naar Antwerpen. 22 minuten van Leugenberg tot Antwerpen-Noord. Ergens anders in de file is dat minder dan 20 minuten.
3: The Good Morning Show.

0: Wat een stem toch, in de 70s. Zonder filter, Guys and Dolls en You're My World. En straks na Dino Ross en de Supremes, de man die 5 kilo druiven won. Maar nog belangrijker, tegelijkertijd ook een platencontract. En zo werd hij een Vlaams legende. Komt eraan.
1: De lichte flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen. Oh.

0: 20's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: binnenkort op de Lokerse feesten. Ik ben eens benieuwd. Ik hoop dat ze in vorm is, want ik ga er naartoe. Dus ja. Diana Ross, kom aan, hè. Doe je best. Goed uitslapen tegen dan. Samen met de Supremes hier en Baby Love in de 70s. Ja, was er natuurlijk nog geen sociale media, geen idool op tv. Dus een artiest moest andere manieren zoeken om op te vallen. Ivan Heijlen die won begin jaren 70 een kleinkunstwedstrijd. En die gebeurde in Hoeilaart. De hoofdprijs, dat was 5 kilo druiven en een auditie bij de radio. Die druiven die waren snel op, maar die auditie die leverde hem wel een platencontract op. Ja, en de rest is natuurlijk Vlaamse muziekgeschiedenis. Hier is de wilde boerendochter.
1: Te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verur, verur. Hey, schoenbijvenken, gewitte kaheren, zie.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorn ging voorbij. En ze wierd zij 29. En ze kwam een keer van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei wijfeken. Zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en ze had goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todde gaf. Schettig is hij, met haar gat.
1: Ja, de Nederlander die verstonden er niks van. Hè. Oost-Vlaams dialect uit Oost-Eeklo, dat is geen standaardtaal. Toch stond het nummer daar 5 weken op nummer 1 in de Nederlandse nationale hitparade. Ze verstonden het niet, maar ze voelden het wel. En tegenwoordig woont Ivan op La Gomera in de buurt van Tenerife. Is toch al flink 80, denk ik. Daar gaan ze dat taaltje ook niet goed begrijpen, maar ik denk dat Ivan zich daar niks meer van aantrekt. Hij is daar om te genieten. En genieten, dat doen wij ook op een vrijdagochtend. Richting weekend, waar de zon wat meer gaat schijnen, dat hopen we. En de classics die zijn er dan natuurlijk ook voor jou met Nostalgie Plus. Dit is alvast Paul Young.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
4: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
3: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
4: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Lief het op, laat het op, werkt de popstroom. Lief het op, laat het op, werkt de popstroom.
7: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Nog 3 dagen en we beginnen eraan.
10: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
11: De 70's Top 1000.
12: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
13: Vrijdagmorgen 12 juni. Ja, de regen die doet nog haar best, maar wij gaan gewoon veel beter doen met een plaat die na 50 jaar nog altijd heel veel stijl heeft. Want Roxy Music staat hier voor je klaar met Love is the Drug. Your golden years. Welkom in de Good Morning Show. Nostalgie Plus. En dit is het nieuws. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. De 5 Vlaamse universiteiten werken een kader voor AI uit. Ze doen dat op vraag van onderwijsminister Zuhal Demir. De Vlaamse regering maakte hiervoor €10 miljoen vrij. Hoewel al bijna de helft van de leerkrachten in de hogere graden van het secundair onderwijs AI gebruikt, ontbreken er momenteel duidelijke richtlijnen. Het plan moet scholen, samen met hogescholen en private partners, een veilige digitale omgeving bieden die privacy en ethische risico's afdekt met behoud van de pedagogische autonomie. De Belgische overheid heeft richtlijnen gepubliceerd die artsen moeten helpen bepalen hoe lang een patiënt thuis mag blijven met ziekteverlof. De fiches geven voor 20 veel voorkomende aandoeningen een gemiddelde hersteltijd aan. En soms stellen ze zelf dat ziekteverlof niet nodig is. Huisartsen en patiëntenorganisaties reageren bezorgd en vrezen voor strengere controles en een gebrek aan maatwerk. Volgens de opstellers zijn de fiches puur informatief, al is het wel het doel om het aantal langdurig zieken in ons land te verminderen. De Mechelse burgemeester Bart Somers legt een busverbod van 1 maand op aan een 17-jarige jongen uit Putten. De jonge man was herhaaldelijk agressief tegenover buschauffeurs en mag 2 specifieke buslijnen tussen Mechelen en zijn woonplaats niet meer nemen. Het is de eerste keer dat Somers dit middel inzet na aanhoudende klachten over overlast op de bus. De politie zal gerichte controles uitvoeren om te kijken of de minderjarige zich aan het verbod houdt. Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maxima tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, daarna droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maxima tot 20 graden. En volgende week gaan we een zomerse week in, maandag beginnend met zon en 21 graden.
13: Nou, het was al een felle ochtendspits, vooral in Antwerpen. Maar het begint nu toch een klein beetje in te krimpen. Al moet je nog lang aanschuiven op de E19 vanuit Nederland naar Antwerpen. 3 kwartier van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de R2 Antwerpen-Beveren is dat 25 minuten van de A12 tot de Thijsmanstunnel. Daar gebeurde een ongeval met een vrachtwagen. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En ook 20 minuten op de E313 naar Antwerpen van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Ergens anders aan het aanschuiven is dat minder dan 20 minuten.
12: De Good Morning Show met Tony Talboom.

Ken je het geluid van de schoolbel nog? Zal wel, hè. Dat geluid verdwijnt nooit uit je hoofd, denk ik. Wel, straks heb ik zo'n schoolbel uit de jaren 70 die nog steeds heel luid nagalmt. Ook Cyndi Lauper is onderweg. En deze, die Paul Kelly, ja, die begon zijn carrière omdat een andere zanger keelpijn had. Paul die sprong eventjes in, zo, ja, zo heel eventjes. Maar het bleef, hè. Zo begint het soms, hè. Een leven in de muziek. Dit is Get Sexy van Paul Kelly. Goedemorgen.

0: Ja, die fun komt eraan, hè, want het weekend staat voor de deur. En wij brengen jou daar naartoe met de allergrootste classics bij Nostalgie Plus. Zometeen de enige nummer 1 hit ooit voor Pink Floyd. 14 landen tegelijk hebben het over Another Brick in the Wall. En brengt jou misschien ook wel terug naar de schoolbanken van de 70s. We gaan die schoolbel nog eens een keertje laten rinkelen.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi.
4: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi. Altijd slim.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immos Koopman.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
11: Het beste uit de 60s, 70s en 80s. Yo!

blijft maar hier, het is hier goed. Jerry and the Pacemakers, Ferry Across the Mersey. En toen de volgende song van The Three Degrees uitkwam, dan kon je nog met een beetje klein geld een hele avond rondkomen op café. Maar dat is lang geleden misschien dan. Hè. Keken naar de collega's op tv. De eerste Walkmans die waren er ook al. Ideale gezelschap voor joggers en andere sportievelingen. Nou, we gaan nu ook een beetje aan onze conditie werken. Dus met The Three Degrees, dit is The Runner.

0: straks heb ik nog zo'n 70s classic voor jou. Zo'n eentje met een melodie die heel lang blijft hangen. En ook een Belgische classic die zelfs Amerika deed meezingen. Die komt er zo aan. Eerste files van 20 minuten of meer. De langste file nog altijd op de E19 vanuit Nederland naar Antwerpen. 40 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring naar Gent. 32 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op de R2 Antwerpen-Beveren. 23 minuten vanaf de A12 tot de Thijsmanstunnel. Door een ongeval met een vrachtwagen daar. En op de E313 naar Antwerpen. 20 minuten van Rans tot Antwerpen-Oost.
1: De Good Morning Show.

0: de 70s. Heerlijk toch, hè? Iedereen voelde deze melodie. Die bleef hangen. In Duitsland draaiden ze dit maandenlang op de radio. In België en Nederland zong iedereen het mee. Ja, de jaren 70, die hadden dat, hè? Nummers die je niet meer kwijtraakte, of je dat nu wilde of niet. En vanaf volgende week maandag passeren ze allemaal in de 70s top 1000. Johnny Cash die komt eraan. En ook de Boomtown Rats bij Nostalgie Plus.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
3: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon. Voilà. Op sunweb.be.
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: The Good Morning Show.

Nostalgie Plus met straks vrouwentongen. En Leen, die heeft niet één, maar twee chefs in haar programma. Ja, ja, ze is schuldig. Timon, die gaat een biogerechtje in elkaar steken voor jou. En Leen belt ook met Peter Goossens. Hij heeft een nieuw kookboek, Peter at Home. En daar komt hij alles over vertellen. En straks dan op de middag Michel Follet en ook Domi met Villa Vinyl. Vanaf 1 uur, zo vieren we het weekend hier. Onthoud alvast dit WhatsApp-nummer, want zo kan je vinyl aanvragen. 0477 900 800. Ik wens je nog een zeer fijne

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Mannetjes. Vader.
4: Bobby is zo vrolijk.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: En waarom?
3: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
5: En wat willen we?
3: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
14: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
15: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
14: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
15: Ik ga winnen, ik voel het.
14: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
16: Nog 3 dagen. En we beginnen eraan.
17: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
18: De 70's Top 1000.
14: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
19: Nostalgie. We vergeten even helemaal wat er buiten gebeurt. Dat is niet de moeite om over te spreken. Binnen, daar is te doen met Dan Hartman. Zometeen. Het is precies 10 uur. Het nieuws krijgen we van Simon. Goedemorgen.
20: Goedemorgen. De Belgische overheid heeft richtlijnen gepubliceerd die artsen moeten helpen bepalen hoe lang een patiënt thuis mag blijven met ziekteverlof. De fiches geven voor 20 veel voorkomende aandoeningen een gemiddelde hersteltijd aan. Huisartsen en patiëntenorganisaties reageren bezorgd en vrezen voor strengere controles en een gebrek aan maatwerk. Volgens de opstellers zijn de fiches puur informatief, al is het wel het doel om het aantal langdurig zieken in ons land te verminderen. Amerikaans president Donald Trump wil een deel van de Amerikaanse NAVO-gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen weghalen uit Europa. Dat schrijft de New York Times. Het aantal beschikbare gevechtsvliegtuigen zou in crisistijd dalen van 150 naar 100. Ook tankvliegtuigen, een vliegdekschip en een onderzeeër zouden elders ter wereld worden ingezet. De maatregel beperkt het vermogen van de NAVO om lange afstandsaanvallen en toezicht uit te voeren en past in Trumps beleid om Europese landen te dwingen zelf meer uit te geven aan defensie. De Mechelse burgemeester Bart Somers legt een busverbod van 1 maand op aan een 17-jarige jongen uit Putten. De jonge man was herhaaldelijk agressief tegenover buschauffeurs en mag 2 specifieke buslijnen tussen Mechelen en zijn woonplaats niet meer nemen. Het is de eerste keer dat Somers dit middel inzet na aanhoudende klachten over overlast op de bus. De politie zal gerichte controles uitvoeren om te kijken of de minderjarige zich aan het verbod houdt. Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maxima tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, daarna droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maxima tot 20 graden. En volgende week wordt het zomers, beginnend maandag zon en 21 graden.
19: Dag Dankjewel, Simon. Op de E19 Breda Antwerpen verlies je een half uur van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen Noord. En op de R1 Antwerpen Gent verlies je 20 minuten van Antwerpen Noord tot Borgerhout. Nog één. Op de E313 Ranst Antwerpen 10 minuten verlies van Ranst tot Antwerpen Oost.
5: Vrouwentongen met Leen de Maree.

rol toebedeeld in deze instant replay van Dan Hartman. Replay. Dat deed mijn vader toen hij nog leefde met voetbalmatchen. Dat is ondertussen een paar WK's geleden uiteraard. Toen hij 's nachts niet kon slapen, herhalingen van voetbalmatchen bekijken die hij overdag mist had bij het WK. Met als gevolg dat hij een gigantische streamingrekening op zeker moment kreeg. En dan ben ik even moeten ingrijpen natuurlijk. En als ik Dan Hartman hoor, moet ik daar altijd aan denken. Gek, hè? En met het WK dat begonnen is, ja, is nog actueel ook natuurlijk. Vanochtend, toen ik in de auto naar hier reed, ging ik even naar het VRT-nieuws. Ik wou Peter van den Bemt horen over de WK-opening. En die vertelde dat Shakira nog altijd goed in vorm is tijdens de openingsshow. Peter van den Bemt weet niet alleen alles over voetbal, maar ook over vedetten die zingen heerlijk toch. Goedemorgen. Welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen, de laatste van dit seizoen.

0: In de categorie Power Classics kan dit wel tellen. En uit 1977 dus perfect voor die top 1000 die wij maandag gaan starten. Stem erop als je hem erin wil op een hoge plaats. Deze bastard.
1: Leen gaat vreemd.
0: Ook de laatste Leen gaat vreemd van dit eerste seizoen Vrouwentongen 2.0. Gisteren hebben we afgesproken dat de achterblijver overgaat naar volgend seizoen, naar september dus. Deze hier gaat al een paar dagen mee, nogthans een zeer populaire song, populaire gast ook, maar ja, de concurrentie is zo groot, hè?
2: Het werd zomer.
0: Rob de Nijs en het werd zomer. En deze 70s classic en nummer 1 in de Italiaanse top 30 is de uitdaging.

0: moeilijk, hè. Umberto Tozzi, Ti Amo. Denk goed na. Welke wil je nu horen? En wie nemen we mee naar september? A is dus Rob de Nijs en het werd zomer. En B, Umberto Tozzi en Ti Amo. Je weet weg naar dat stemformulier, hè. Het kan ook via WhatsApp, hoor. Of via onze site.
1: Wat kies jij? Stuur A op.

0: Dat is hier al de hele week hetzelfde liedje. Enfin, en daarmee bedoel ik hetzelfde dat zich afspeelt in De Leen gaat vreemd. Ik stel twee keuzes voor, A en B. En ja, nadat jullie ze voor het eerst gehoord hebben, tekent er zich al een beeld af in één bepaalde richting. Nu, ik zeg nooit welke richting om jullie niet te beïnvloeden. Dus A is Rob de Nijs en het werd zomer. Ja, het wordt nog geen zomer, hè, mama. We moeten blijkbaar nog wat wachten. Kunnen we het forceren of niet? Straks, dat is de vraag. Of Ti Amo van Umberto Tozzi, de meest populaire song, als het op Italiaanse songs nakomt hebben of aankomt hebben, vorige week nog eens gemerkt in de Italiaanse top 30. Dus welke gaat het worden? Ik zeg niks, jij moet stemmen.
1: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1+1 gratis met een

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Die twee konden het goed met elkaar vinden. Kim Weston en Marvin Gaye, It Takes Two.
1: Gaat vreemd.
0: Voor de laatste van dit seizoen, voor alle duidelijkheid. Ik ga deze zomer wel presenteren. Niet tussen 10 en 12 en ook geen vrouwentongen. Dus we gaan even die Leen gaat vreemd in een kluisje steken. De achterblijver van nu, die gaat over naar september. Maar wie wordt het nu? A, Rob de Nijs. Het wordt zomer. En B, Tiamo van Umberto Tozzi. Viva Italia, stuurt Monica. Het is nog geen zomer, dus zeer graag Umberto Tozzi. Ik heb vorige week heb ik die top 30 gemist en ik vond dat zo erg, daarom Tiamo. Maar Anne die wil wel de zomer van Rob de Nijs horen. Ik denk om dat zomergevoel toch op een of andere manier binnen te halen. Maar laat ons zeggen dat het zich duidelijk heeft afgetekend. Het beeld, jullie willen heel graag die grote finale van vorige week van die top 30 nog eens herbeleven. Want Umberto Tozzi's Tiamo was duidelijk de meest populaire van deze Leen gaat vreemd.
2: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

0: content en ik ook, want er is massaal gestemd. Rob de Nijs en het werd zomer zal na de zomer opnieuw weer klinken. Als je een idee hebt voor zijn concurrent, de tegenstander, dan laat je het maar komen, hè. Je weet de weg naar mij.
1: Lekkers met Leen.
0: Ook Timon komt straks voor de laatste keer binnen dit seizoen, toch? Hè? Ik verwacht hem in september opnieuw hoor, in deze studio. Ik denk dat hij zich wel 2 maanden zonder ons zal kunnen bezighouden. Het is een bezig bijtje, hè? Onze Timon. Zometeen leert hij ons iets ongelooflijk lekker dat ik, nu ik opnieuw af en toe een koolhydraatje eet, zeer zal appreciëren. En wij schillen alvast een paar biopatatjes voor zijn gerechtje.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
4: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14,990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1,000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
9: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
13: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
14: Immoscoop!
15: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
14: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
16: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
13: Och, jongens.
16: Dat is wel een meld, hè.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
18: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
14: Immoscoop, man!
19: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
20: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
21: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
20: En waarom?
21: Vanmorgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
22: En wat willen we?
21: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
23: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
24: Vanmorgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Lekkers met Leen.
1: Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het is de laatste van dit seizoen, want
2: zot,
1: vanaf volgende week beginnen we met de 70's top 700, ja. Top 1000, moet ik zeggen. 70's top 1000, dat is het. Met jouw nummer 1, Bohemian Rhapsody, we zullen wel zien waar
2: ik
1: die eindigt. Maar dat wil dus zeggen dat we de laatste Timon van deze week, en met een beetje chance,
2: ja,
1: volgend seizoen terug.
2: Ik hoop het, ja, het was superleuk.
1: Ja. Wat gaan we maken voor deze laatste? Het is nog altijd week van de bio,
2: ja.
1: Dus we blijven daar een beetje
2: en
1: in.
2: En ik vind voor de laatste, we gaan een keer ons patatje in de schijnwerper zetten.
1: Ja, die hebben het moeilijk, de patatjes.
2: De patatjes hebben het nodig.
1: Amai, die hebben het moeilijk.
2: Dus,
1: ja. Niemand wil nog patatjes.
2: Nee, terwijl dat is zo lekker.
1: Ja,
2: dat is onze cultuur.
1: Lekker.
2: Frietjes, puree.
1: Ja, maar het moet een goed patatje zijn. Ja. Hè? Ik haal patatjes bij de boer.
2: En dat zorgt toch, dat is, ja, zoveel meer smaak dat het afgeeft.
1: Ja.
2: En ze hebben er echt over. Hè? Dus pak u een auto, rijd naar de boer,
1: ja,
2: aan een zakje gaan halen.
1: Ja, en wat gaan we met dat zakje doen?
2: Ik heb zo'n leuke recept voor een 1000-layer potato.
1: In het Nederlands?
2: Een 1000 lagen patatje.
1: Een millefeuille.
2: Ja, een millefeuille. En eigenlijk is dat niet zo heel moeilijk. Hetgeen dat je doet is, ik pak wel van die hardkokende aardappelen.
1: Mm-hmm.
2: En goed, gaat gewoon gaan schillen. En dan hebben we even een mandoline nodig,
1: ja,
2: thuis.
1: Dat je ze heel dunnetjes...
2: Dat je ze super dun kunt...
1: Kan schaven.
2: Ja, let op van de vingers.
1: Ja.
2: En ook, normaal gezien gaan ze dan op water leggen. Voor dit recept even niet. Omdat ik wil dat zetmeel behouden blijft, mm-hmm, in mijn aardappel. Al je patatjes schillen. Dan op je mandoline heel fijn. En dan maak ik een mengeling van goede hoeveroom, boter en peper. Dus ik zet 150 milliliter room met een goede klont boter, peper op het vuur. Laat het allemaal smelten. En al mijn patatjes ga ik daarin gaan mengen.
1: Ah, oké. Okay.
2: Dus dat elk stukje al goed vermengd is, dat die kruiding overal zit. En dan pak ik een ovenschotel. Onderaan gewoon goed invetten met boter. En daar uw patatjes, ja, een beetje pansgewijs deel per deel gaan opleggen. Maak dat je een ovenschotel hebt en maak dat je twee hebt. Want je moet straks met gewicht op je patatjes zetten.
1: Dus
2: Je moet eigenlijk dezelfde schotel,
1: ja,
2: bovenop een andere schotel
1: kunnen
2: dat zetten. Omdat we eigenlijk gewicht willen en dat we die aardappel zo gaan afbakken met gewicht op, dat hij eigenlijk perfect die millefeuille aan elkaar gaat gaan plakken. Dan heb je echt duizend laagjes onder elkaar heel mooi in een blok.
1: Ja.
2: Dus al die patatjes, ik doe daar op het einde nog wat verse boter op. En de overschot van de mengeling van uw room moesten nog over hebben. Daar bakpapier op. Daar uw een andere ovenschotel, uh-huh, en dan gewoon iets zwaar. Een andere pot of van die bakstenen, als je dat thuis hebt, mee in uw oven. En bak dat ongeveer toch voor een uur en een half op 160 graden.
1: Ah ja, oké. Okay.
2: Als je dan uit de oven, in de frigo, en het beste is dat je hem een nachtje in de frigo laat staan. Dan kun je hem perfect uitsnijden, kunnen mooie blokjes, en die moeten frituren. Dat is echt mega.
1: Frituren?
2: Ja, en gewoon op 180 frituren. En dan hadden we van binnen echt allemaal schoon uw laagjes hebben. En van buiten een crunchy patatje.
1: Mm, dat is eigenlijk een pomme dauphinois, maar dan gefrituurd en zonder kaas.
2: Voilà.
1: Zoiets. Ja. Nog nooit van gehoord.
2: Ah,
1: van gefrituurde pomme dauphinois.
2: We gaan patatjes gaan halen bij de boer.
1: Massig.
2: En we gaan het uittesten.
1: De boeren gaan ons, of de patattenboeren gaan ons dankbaar zijn.
2: Ja.
1: Want wie vindt er dat nu niet lekker?
2: Fantastisch.
1: Te herbeluisteren op de site van Nostalgie Plus of de site van het Nieuwsblad. Timon, wat ga jij doen deze zomer?
2: Ja, het zijn mijn laatste weken.
1: Het zijn je laatste weken
2: bij Karkas.
1: In de Karkas.
2: Dus ik...
1: Ben je werkloos?
2: Ik ben deze zomer ben ik werkloos.
1: Ja,
2: en ik
1: maar
2: ga daar,
1: niet zegt mij dat je genoeg werk gaat hebben.
2: Nee, het blijft... we zijn bezig met mijn tweede seizoen van Jam. Dus daar kom ik vanaf september nog meer, hopelijk, nieuws over vertellen. We zijn iets aan het maken voor VTM Go. Een heel leuk reisprogramma. Dus ik zit vrij veel in het buitenland deze zomer.
1: Okay.
2: En goed, ja, het is het aard van het beestje. Dus ik ben bezig met een klein nieuw project. Maar daar ga ik later meer over vertellen.
1: Ja, ik ben nieuwsgierig.
2: Maar eerst een beetje rusten. Ik ga deze zomer
1: echt
2: een beetje rusten.
1: Ik zou dat precies ook zeggen. En in naam van jouw vriendin, die dat

0: wel tof gaat vinden.
1: Ja.
0: Alright, goed. Timon, hartelijk dank voor dit eerste seizoen al. Hopelijk zien we elkaar terug in september.
1: Ja, heel graag.
0: En goede zomer. En geniet van de 70's Top 1000.
1: En wij gaan lunchen in Oostende.
0: En wij gaan lunchen in Oostende. Ciao.
1: Bye-bye.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
6: Natuurlijk. We leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Hoe komt dat?
6: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken.
6: Wij maken uw keuken. In België.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes. Of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
11: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner. 5 voor maar €15.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
14: Echt zalig, al die films en series bingen.
13: Hoe praat jij nu?
14: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
13: En vindt de vrouw dat niet lastig?
14: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
15: Mobile Vikings.
13: Play it smart.
16: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
17: Krevel. Leef beter.
18: De lichten flitsen.
19: De drums knallen.
20: De gitaren huilen.
19: En de stemmen stralen.
21: Oh.

0: 90's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica Hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Hou je van verhalen over muziek?
3: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
2: Of luister je gewoon liever naar pop?
4: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.
7: Nog 3 dagen
0: en we beginnen eraan.
8: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
0: De 70's Top 1000.
1: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
9: Dat het op je to-do-lijstje staat voor dit weekend. Stemmen op die 70's Top 1000 met misschien wel de eerste plaats straks als een van jouw favorieten. Het nieuws van 11 uur, dat krijgen we van Simon. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Vakbonden vermoeden dat supermarktketen Colruyt bezig is met een stille herstructurering om de wet Renault te omzeilen, zo schrijft het laatste nieuws. Volgens een ontslagen IT-medewerker zijn er de voorbije maanden al honderden mensen in kleine schijfjes ontslagen bij de centrale diensten. Door de ontslagen op te knippen en te verspreiden over verschillende bedrijfstakken, hoeft de winkelketen geen streng gereguleerde procedure voor collectief ontslag op te starten. Colruyt zelf ontkent de claims en spreekt in de krant van normale personeelsverschuivingen. Amerikaans president Donald Trump wil een deel van de Amerikaanse NAVO-gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen weghalen uit Europa. Dat schrijft de New York Times. Het aantal beschikbare gevechtsvliegtuigen zou in crisistijd dalen van 150 naar 100. Ook tankvliegtuigen, een vliegdekschip en een onderzeeër zouden elders ter wereld worden ingezet. De maatregel beperkt het vermogen van de NAVO om lange afstandsaanvallen en toezicht uit te voeren. En past in Trumps beleid om Europese landen te dwingen zelf meer uit te geven aan defensie. Klimaatactivist Wouter Mouton is opgepakt na een 10 huiszoekingen bij de klimaatbeweging Code Rood. Het gerechtelijk onderzoek draait om bendevorming en materiële schade na een eerdere gewelddadige bezetting van een voedingsbedrijf in de Gentse haven. Mouton, bekend van eerdere kleefacties, is een van de 16 arrestanten. Verschillende NGO's reageren intussen verontwaardigd en spreken van een disproportionele machtsontplooiing om klimaatprotest te criminaliseren. Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, daarna droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maximaal tot 20 graden. En volgende week wordt het zomers, beginnend bij maandag zon en 21 graden.
9: Heerlijk. Op de E313 Randst-Antwerpen verlies je 3 kwartier van Randst tot Antwerpen-Oost, E19 Breda-Antwerpen. De 25 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord, E40 Veurne-Jabbeke. Daar verlies je 20 minuten van Gistel tot Jabbeke. R1 Antwerpen-Gent, een kwartier van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En op de A12 Boom-Antwerpen verlies je 10 minuten van Aartselaar tot in Wilrijk.
1: Tongen met Leen de Marais.

Dat is er eentje voor volgende week. Zal ongetwijfeld hoog genoteerd staan, deze Whatever You Want van Status Quo. Van abrikozen confituur over het perfecte roerei, tomatensoep met balletjes, witloof met hes, maar ook een kreeftenbisk. Het nieuwe kookboek van Peter Goossens, Peter at Home, neemt ons mee naar zijn keuken van alle dag. Zometeen eens vragen wie er daar thuis kookt, ten huize Goossens, wat zijn lievelingsgerecht is, wat het belangrijkste is voor de perfecte witloofsalade. En als hij moet kiezen tussen een voorgerecht of een dessert, wat het dan wordt. En natuurlijk zit er een Peter at Home boek voor jou in. Zo dadelijk dus Peter Goossens aan de telefoon hier in Vrouw.

0: De twee deugnieten Mick Jagger en David Bowie namen het nadien ook nog op. Maar dit was het oorspronkelijke van Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Streets. Peter Goossens heeft een nieuw kookboek uit met daarin de gerechten die jij en ik dagelijks maken en die Peter dus ook maakt. Dus niet alleen maar kaviaar en kreeft bij Peter op het bord, maar ook vol of al stoofvlees, een goed gebakken tongetje. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Proficiat met je prachtige boek, Peter at Home.
1: Dank u wel, dank u wel.
0: Ja, het is echt een heel mooi boek geworden. En wat misschien triviaal klinkt, maar ik vind het ook mooi van formaat.
1: Ja, we hebben met verschillende factoren rekening gehouden. In een boek gemaakt dat iedereen kan maken thuis. Ook de gerecht dat ik graag eet. Dus dat iets gemakkelijk is, dat je niet een dag moet gaan shoppen en een dag iets aan plas doen en dan een dag klaarmaken. Dat hebben we niet gedaan. Er zit ook geen prulletjes en geen toefjes en geen puntjes op. Het is allemaal zeer sec, zoals dat je het ook thuis klaarmaakt. En ook het formaat, ja, dat als het te groot is, ja, dan kun je dat niet wegleggen.
0: Nee.
1: De bladzijden moeten goed omdraaien.
0: Ja, en dan ligt dus in de weg op uw aanrecht. Dus je wilde graag een boek maken met de recepten van elke dag. En ja, als ik het zo zie en lees, inderdaad, die receptuur, het is allemaal niet moeilijk, maar wel perfect.
1: Maar we hebben ook gezorgd dat het zeer overzichtelijk is, uw ingrediënt, uw bereidingswijze en ieder gerecht heeft ook een foto. Maar als er geen foto bij staat, maakt het toch niet.
0: Nee, dus het is waar.
1: Dan is dat ook te moeilijk, weet je waar je moet aan beginnen. Dus ja, het is allemaal zeer, zeer overzichtelijk. En zoals ik eruit zeg, ja, met ingrediënten dat je gemakkelijk kunt vinden, dat je niet een dag moet rondrijden overal, hè, voor dat samen te rapen.
0: Ja, wat vind je het belangrijkste aan gerechten? Kan je daarin een lijn trekken?
1: Ja, dat er smaak in zit. Dat gewoon lekker is. Daar gaat het om. Een gerecht ja, staat en valt met de smaak. Hè. Presentatie is natuurlijk één. Maar ja, je moet het wel in je mond steken. Hè. Ja. Het moet wel gewoon lekker zijn. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Dus en daar hebben we echt voor gezorgd dat we allemaal smaken hebben die iedereen graag eet. Van een amber tot een vol-au-vent, tot een zeetong, tot asperges, tot ja. Maar allemaal mooi uitgelegd en niet moeilijk om klaar te maken.
0: Wat eet je zelf het liefste? Is dat de keuken die jij ook het lekkerste vindt? De keuken van alle dag? Zo?
1: Ja, toch wel. Maar ja, je moet ook kijken naar de seizoen die super belangrijk zijn. Hè. Nu zitten we nog aan de laatste week van de asperges. In het voorjaar heb je al de primeurgroenten. Binnenkort de zomer dan ga je mee naar tomaten, naar salades, naar ja, courgettes, aubergines. En dan, ja, daarna is dan de winter weer al die aankomt. Hè.
0: Dan
1: heb je meer de stoofgerechten. Heb je de grondgroenten zoals witloof, knolselder, al dat.
0: Hè. Ja, het zit er allemaal in. Nu even bij witloof. Ik bladerde er gisteren even door en mijn oog viel op dat witloofslaatje. En ik dacht, wat kan ik daar nu nog van bijleren? En direct was het van dat, had ik iets bijgeleerd. Namelijk, het belangrijkste is de snijtechniek, zeg je.
1: Ja, dat is waar. Als dat te grof gesneden is, is dat niet lekker. Dan neemt je niet genoeg de mayonaise waar je iets extra mosterd moet in doen op. Mooi, het beste is ook je witloof eerst in twee snijden. Dan het hart eruit snijden. En dan ja, fijn snijden. Dat is superbelangrijk.
0: Ja, kijk.
1: Allee, ook niet een millimeter, kan je maar niet zo van die dikke stukken. Dat eet ook niet smakelijk. En dan neemt die mayonaise dan veel beter op. En dan ja, heb je een lekker slaatje.
0: Lekker slaatje met zelfgemaakte mayonaise, heerlijk. Zeg, wie kookt er bij jou het meeste thuis, Peter? Ben jij dat toch?
1: Ik ben een kok, dus ja.
0: Ik hoor bijvoorbeeld Jeroen Meus regelmatig zeggen, mijn vrouw maakt dit en mijn vrouw maakt dat.
1: Ja, maar als ik niet thuis ben, kook ze.
0: Ah ja. Oké.
1: Zeg, dat is het beste.
0: Ja, natuurlijk. Zeg, Peter, als je moet kiezen tussen een voorgerecht en een dessert, wat wordt het dan? Want je hebt dessertmensen, je hebt voorgerecht mensen, hè?
1: Maar ik ben het alle twee een beetje. Maar ik eet graag voorgerecht, maar ik eet ook super graag desserts. Ik ben in feite wel een beetje atypisch, maar ik eet zeer graag ja, goede, lekkere taarten, maar dan ook een taart die gebakken is. Ik ben niet zo aan moesten, maar zo'n lekkere gebakken taart, baderdeeg of zandteeg of een goede cake. Och, ik vind dat zo zalig.
0: Ja, dus
1: ik ben in feite wel een snoeperken op dat gebied. Ja.
0: Zeg, en als je wacht, nu dat we toch bezig zijn, wat is je favoriete voorgerecht dan uit het boek?
1: Maar nu nog altijd die asperge la flamande. Ik ben zot van asperge flamande. Ik vind dat zo lekker als je dat juist maakt. Maar je weet, zo die 4 minuten half gekookt is. En dan dat je dooier nog liquide is, geplet dat goed. En dan doe je de warme boter bij. En dan bindt dat mooi. En dan moet je dat juist peterselie in doen. Peper, zout, nootmuskaat. That's it.
0: Voilà, dat leer ik.
1: Niet meer. Moet daar niet meer aan prutsen. En dat is, ja, nu is dat nog altijd een hemels voorgerecht.
0: En het favoriete hoofdgerecht uit je boek? Wat mag dat zijn?
1: Wel, bijvoorbeeld in de zomer eet ik graag zo'n stek tartaar. Ik vind dat ook super lekker. Als je ook, ja, die maling van de Amerikaan is ook belangrijk. Ja. Vers vlees en dan de juiste mayonaise met worcestersaus erin. Met een beetje tabasco. Ja, ik vind dat. En dan gewoon een frietje daarbij. Ja,
0: meer moet dat niet zijn. We komen helemaal overeen, Peter. En ik denk samen met jou heel veel van mijn luisteraars. Peter Goossens, hartelijk dank voor dit gesprekje. Ik wens jou een zeer mooie zomer toe. Peter at Home, het is een mooi boek geworden. Dank je wel daarvoor.
1: Dank u, met veel plezier.
0: Dank je wel, Peter. En voor jou heb ik natuurlijk een exemplaar. De vraag is, wat kan jij nog bijleren van een Vlaamse klassieker dat je hoopt te vinden in het boek van Peter Goossens, Peter at Home. Dus wat denk je van, ik maak dat graag, ik kan dat tamelijk goed, maar ik kan er nog iets van bijleren of iets van, dat komt nooit goed bij mij. Welke Vlaamse klassieker, wat hoop je daar nog van bij te leren in het boek van Peter? Via onze site stuur je mij een berichtje of via WhatsApp.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: voor het nieuwe kookboek van Peter Goossens. Peter at Home, wat kan je nog bijleren over een Vlaamse klassieker? Want daar gaat het boek over. Dat je hoopt te leren in het boek van Peter. Stuur mij dat berichtje en dan pik ik er natuurlijk volgens mijn beproefde methode iemand uit. En is het boek misschien wel voor jou?
1: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken?
5: Taco met kip en... Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Vrouwentongen met Leendo.

0: Ze mogen in onze 70's top 1000 natuurlijk, als je ze erin stemt, over welk Vlaams gerecht kan je nog wel wat bijleren en hoop je dat te vinden in het boek van Peter Goossens, Peter at Home. Chantal, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Leen.
0: Wat eet je graag en denk je van, dat kan nog altijd beter als ik het maak?
1: Rijstpap sowieso. Dat is altijd anders als ik het maak, dus ik hoop op extra tips en volle van.
0: Ja, staan er beiden in het boek. Ik heb het bekeken. Echt alle klassiekers staan erin. Ja. Ja, en het is echt... het is allemaal niet moeilijk. Het zijn geen ingewikkelde dingen die je moet doen. Maar het zijn zo kleine tips die je, denk ik, gaan verheffen tot een niveau dat je zelf gaat zeggen... Chantal, jij bent geweldig goed bezig.
1: Oh, dat is zalig. Koken is eigenlijk een hobby. Ik heb een paar jaar avondschool gedaan. Maar het is altijd zo net... Hetgeen dat de koks kunnen, dat je zelf niet kunt. Ja. En dat hoop ik in dat boek te vinden.
0: Ik begrijp het helemaal, Chantal. Komt helemaal goed met die rijstpap en die vol au vent. Met dat boek van Peter Goossens. Nog één vraag. Jij hebt je al gestemd op de top 1000?
1: Dat klopt. Ik heb gestemd, ja.
0: En wie mag er van jou op nummer 1 staan?
1: Ik heb ABBA met I Have a Dream op 1 gezet.
0: Kijk eens aan. Dat is eens een mooie ABBA om op 1 te hebben.
1: Ja. En op 2 Adriano Celentano. En die denk koning heeft van judo. En op 3 de Bellamy Brothers met If I Said I Have a Beautiful Body.
0: Chantal, je hebt een uitstekende smaak. Dankjewel en een fijn weekend.

Nu bij DEBA Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. DEBA Meubelen. Thuis in wonen.

0: ben je mal meid. Zo gaat het immers altijd. Je komt er best, je hebt zoveel talent.
1: Oh, wat een treurig liedje eigenlijk, hè. Louis Neefs zal ongetwijfeld in onze top 1000 staan van de 70s. Maar niet met dit nummer, want uit 1981. En ook Dire Straits zullen erin prijken, maar deze zal ook niet mogen meespelen.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot 8.500 euro. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
5: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
6: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
5: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
6: Ik ga winnen, ik voel het.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

daar staan de 70s bol van weemoedige liedjes. Seasons in the Sun van Terry Jacks. Het is vrijdag. Je weet wat dat wil zeggen, dat Domi helemaal paraat staat. Staat elke dag paraat. Maar op vrijdag tussen 1 en 4 poetst hij zijn vinylplaten. Blinkt hij die helemaal op. Want die staan ten dienste van jou. De verzoekjes komen al binnen. Als het op vinyl is, dan draait hij het, zegt hij altijd. Wel, test het uit. Ze komen al binnen, maar test het uit. Tussen 1 en 4 draait hij jouw verzoekjes misschien wel op vinyl.

0: van plan. Het is geen weer om de stad in te gaan. Ik ga dit weekend naar Oostende met hopelijk wat beter weer. Het mooiste woord van het hele liedje vind ik... Ich fürchte, ich fürchte, ik vrees de schone. Juliane Werding en geh nicht in die Stadt. Heute Nacht, voilà, dus Domi tussen 1 en 4. Met jouw verzoekjes op vinyl, die gaan massaal binnenstromen. Dat is elke week zo. Maar eerst is er Michel tussen 12 en 1, 100% volle. Met het, je weet het, de mooiste, de allermooiste muzikale verhalen. Die krijg je bij ons van Michel.
1: Prettige middag. Er zitten weer parels in het programma tussen 12 en 1. Nu bij Leen ook natuurlijk, want die zou zich verontwaardigd kunnen voelen. En die draait ook wel anderstalige liedjes, maar heeft ze dit al gespeeld? Ik weet het niet. Het is een hit van halfweg de jaren 70. Heel bijzonder nummer van Nino Ferrer.

Leen, zeker eens spelen, maar nu niet, hè, want ik ga het draaien tussen 12 en 1. Le Sud van Nino Ferrer. En ik weet, Bert Gede heeft het ook al een paar keer gedraaid, want die vindt het ook een heerlijk nummer.

Het is een kunstwerkje van 5 minuten. Op de hoes staat hij met een blote vrouw, een zwarte vrouw naast hem. Maar die hebben ze toen gefotoshopt, denk ik. Want op het albumhoesje stond die vrouw er niet op. Of op het singlehoesje in ieder geval. Het moet een verkoopsargument geweest zijn. Le Sud, ja, misschien hebben ze er iets anders bij gedacht. Die Nino Ferrer heeft heel vreemde bochten in zijn carrière genomen in de jaren 60. Heel gekke platen. Zijn leven is ook een beetje vreemd geëindigd. Maar goed, dat speelt allemaal niet mee. Dit was een waanzinnige hit in Frankrijk. Zijn grootste nummer 1. Bij ons haalde het nummer 30. Maar dat mag geen reden zijn om hem nooit meer te spelen. Le Sud van Nino Ferrer. Straks.

0: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
0: Hoe komt dat?
1: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
2: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Nog 3 dagen en we beginnen eraan.
8: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
9: De 70's Top 1000.
2: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
10: Een heel prettige vrijdag. Ik begin zo meteen met de voltallige Jacksons en daarna Lionel Richie. Dus alle reden om...

0: Goedemiddag. Op het Assize-proces over het drama in Stripi is Paolo Falzone schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. De Assize-jury oordeelde zo net dat de man verantwoordelijk is voor de dood van de 7 carnavalisten, op wie hij in maart 2022 met hoge snelheid inreed. De man reed destijds met 174 km per uur door de bebouwde kom. Na 7 doden vielen ook tientallen gewonden. De jury achtte hem ook schuldig aan tientallen pogingen tot doodslag. Een 62-jarige Belgische toerist is gisteren ernstig gewond geraakt in Griekenland nadat hij van een klif viel tijdens het maken van een selfie. Het ongeval gebeurde rond de middag nabij Karia, in het westen van het land. De man verloor zijn evenwicht bij een uitzichtpunt over de Ionische Zee en kwam op een lager gelegen rotsen terecht. Hij liep zware verwondingen op aan het gezicht en wordt na een eerste stabilisatie vermoedelijk overgebracht naar Athene voor verschillende operaties. En wielrennen. Wout van Aert komt niet meer aan de start van de 6e etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Van Aert kwam eerder ten val op training en heeft, ondanks zijn ritwinst gisteren, te veel last van een blessure aan de elleboog. Hij reist nu naar België voor verder medisch onderzoek. Omdat er de komende dagen vooral bergritten op het programma stonden, lagen er sowieso geen nieuwe kansen op ritwinst meer voor hem. Het is zwaar bewolkt en regenachtig, maxima tot 21 graden. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, daarna droog en zonnig bij 20 graden. Zondag afwisselend zon en wolken, maar wel droog, maxima tot 20 graden. En volgende week wordt het zomers, maandag zon en 21 graden.
1: Follet.
2: Met Michel Follet.

altijd, altijd, altijd rechtdoor. En anders even vragen, hè. Show You The Way To Go, heerlijke plaat van de Jacksons van 1977... waarbij ik me de bedenking maak... het is jaren geleden dat ik nog een agent het verkeer heb zien regelen. En vroeger in de jaren 70 stonden die zelfs op een soort ronddraaiend verhoogje... te midden van een druk kruispunt. Dat lijkt me nu levensgevaarlijk. Welkom, groeten van technicus Sende Papen en van mezelf. Na het weekend beginnen we eraan, 2 weken lang, jouw top 1000... van de jaren 70. Ik heb hier enkele muzikale reliquie mee uit dat decennium. Heel uiteenlopend. Van Jimmy Frey tot Dolly Parton. Van Nino Ferrer tot Fungus. Omdat de jaren 70 nu eenmaal een kakelbond tijdperk waren in die populaire muziek. Ja. En tussendoor schuiven we even op naar de jaren ervoor en erna. Zoals nu, Lionel Richie in 85. What?

0: Oei, oei, oei, wat beklaag ik de poetsvrouw of de poetsman ten huize van Lionel Richie. Krijg die voetsporen maar eens van dat plafond geveegd. Lionel Richie, hij zette ook de hitparade op zijn kop in die jaren. Met de ene top 3 hit na de andere. Op 12 juni 1985 kreeg Lionel Richie een Honorary Doctor of Music degree in Alabama. Ik weet niet of hij sindsdien als professor moet worden aangesproken. Op 20 juni wordt hij 77, Lionel Richie. Superpopulair in de eerste helft van de jaren 70, alle aftakkingen van de Osmond Family. Er waren de Osmonds en Donny Osmond.
1: 100% country.
0: En twee leden die niet bij de groep mochten worden ingelijfd. Little Jimmy Osmond, die was te jong, zijn naam maakte dat al duidelijk. En Mary Osmond, vrouwen waren taboe bij zo'n wilde bende als The Osmonds. Maar ze scoorde solo met dit country liedje.

Goed voor top 5 in Vlaanderen. Paper Roses in 1973. Stockout liedje van 1960. Toen gezongen door Anita Bryant. Hierdoor Mary Osmond, die ook een paar duetten met haar broer Donny opnam. Mary Osmond ziet er op haar 66ste nog altijd uit alsof ze gisteren de Miss America-wedstrijd won. Paper Roses, want het is de dag van de Rode Roos. Een romantische themadag in het teken van liefde en passie. Onthoud het. En het is ook de dag tegen de kinderarbeid. Wel, Mary Osmond, toen die dit liedje zong, was nog maar 13. Onthoud ook dit, anno 2026 zijn er nog altijd 160 miljoen kinderen die wereldwijd worden uitgebuit en zware arbeid verrichten. Na 1965, Sunny.

Sonny en Cher, ze maakten op 12 juni 1965 hun televisiedebuut met deze allereerste single, meteen goed voor top 10 in Amerika. Onlangs werd Cher 80. En nu een toevalstreffer in 1974. Een Nederlandse volkgroep uit Vlaardingen scoorde een hit met een stokoud volkslied van 1856.

0: Fungus, opwindende versie met popinvloeden van Jan-Piet Joris en Corneel. Ik wou net als zij ooit een volle baard hebben. Zo. Dat is me nooit gelukt in al die jaren. Blijven proberen. Fungus betekent overigens schimmel. Meer jaren 70, zometeen met Nick Lowe.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
2: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
5: 100% Follet.

Low in 1978. Die gaat best wonen in de buurt van een glascontainer. Low speelde vaak met Paul Carrack samen in Rockpile, maar Carrack speelde ook het beroemde orgeltje in het stomende Half a Boy and Half a Man van Nick Low. Wel, dit was de eerste solo-hit van Paul Carrack in

0: Paul Carrack en I Need You in 1982. Daarvoor was hij al de stem geweest van twee echte radioklassiekers. How Long van Ace in 1974 en Tempted van Squeeze in 1980. Zijn grootste successen scoorde hij met Mike and the Mechanics. Maar deze geniale Britse popmuzikant blijft verbazen. Hij werd op 22 april 1975, scoorde onlangs in Amerika een nummer 1 hit op de country hitparade. Een genre dat hij tot dan toe nooit had verkend. En iedereen doet een beroep op zijn diensten. Van Roxy Music tot Elton John. Van Ringo Starr tot Simply Red. Naar 71. Voor de opvolger van de Vlaamse superhit Rozen voor Sandra. En ook deze haalde nummer 4 in de nationale hitparade. Jimmy Frey.
1: 100%

Meisje van mijn leven, Jimmy Frey, geschreven door Wiltura, zijn grote concurrent in die dagen. Maar van rivaliteit was duidelijk geen sprake. Frey scoorde zelfs in de Latijns-Amerikaanse landen met een Spaanse versie van Tura's Aan Mijn Darling. Als de zon er nu helemaal doorkomt, hebben we dat te danken aan dit oudercomité. De mama's en de papa's.

0: Het is precies 60 jaar oud.
1: Of jong,
0: want in mijn oren klinkt dit eeuwig fris. Mama's en papa's, het wordt dan ook Sunshine Pop genoemd, met recht en reden. Maar dat soort zorgeloze muziek werd ook nog gemaakt in de jaren 70. Herken First Class.

0: First Class en Beach Baby. Wellicht hadden The Beach Boys en The Beach Girls er iets mee te maken. Zo dadelijk een tieneridool uit de jaren 60, plots weer even terug in de jaren 70.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je niet weg, recuperen.
6: Zegt jouw de console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: 100% volledig.

Brian Hyland en het knappe Gypsy Woman. Jawel, de zanger van Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow, Polka Dot Bikini en Sealed With A Kiss. Gypsy Woman nam componist Curtis Mayfield al op in 1961. Maar het werd weer een hit dankzij de fonkelende productie van Del Shannon voor Brian Hyland. En die is er ondertussen ook al 82. Dit was in 87 de eerste kennismaking met een Belgisch trio dat grote sier in het buitenland zou maken. Vaya con Dios, eindelijk erkenning voor de geweldige zangeres Danny Klein, die de tot dan toe anoniem op plaat meezong.

0: Just a Friend of Mine. De eerste hit in 87. En meteen goed voor platina, want Frankrijk viel helemaal voor deze mix van zigeuner, pop, folk en wereldmuziek. Dat jaar vormde Vaya con Dios samen met Firma Timmermans en Margriet, helaas, het Brabantse team voor de Baccarabeker. En onder leiding van Johan Verminne wonnen ze toen die wedstrijd. Een Frans liedje nu, waarvan ik weet dat Bert Gene het ook prachtig vindt. Hij speelde het al eerder in 100% Gene. Je weet, voortaan in het weekend, hè, van 9 tot 10 ochtends. De ideale manier om wakker te worden. Nino Ferrer. Een vergeten parel van 1975.
1: 100% chanson.

mooi, le suit Nino Ferrer. Net als Brian Hyland, vooral een idool in de jaren 60. Met gekke liedjes, die het nog eens wou proberen met een peperdure productie waarin niemand geloofde. Het album waarop het stond verkocht aanvankelijk amper. En Ferrer stevende af op een failliet tot dit liedje werd uitgebracht op single. En in het thuisland regelrecht naar nummer 1 opklom en zelfs de grootste hit uit zijn carrière werd. Zometeen niet naar Le Sud, maar naar het noorden, naar Zweden. Want daar wacht Domi je op na 1 uur in zijn Villa Vinilla. Ik heb er nog 2. Eentje van Dolly en eentje van Elvis. 2 artiesten die zelfs geen achternaam nodig hebben.

Elvis in 61. Met Surrender in 1989 op deze gezegende dag opende het Elvis Presley Autoland Museum. Daar kon je meer dan 20 wagens van The King bewonderen. Ik wens je alvast een mooi weekend. Weet dat 100% Folletter ook is in de weekendeditie tussen 5 en 6 in de vooravond. Met uiteraard 50% muziek uit de 70s om je helemaal klaar te stomen voor de top 1000 vanaf maandag. Hier komt ze, Dolly Part

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden.

0: Nog 3 dagen en we beginnen eraan.
1: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
2: De 70's Top 1000.
3: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
4: Goedemiddag. Ja, we kunnen eraan beginnen. Aan deze Villa Vinyl, de laatste vooraleer we gaan beginnen aan onze 70's Top 1000. Vertel ik je straks meer over. Maar laat de verzoekjes maar komen. 0477-900-800, dat is ons WhatsApp-nummer. En in begin met de Brothers Johnson zometeen. Stomp komt eraan na het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy is de bestuurder van 38 schuldig bevonden aan de doodslag op 7 mensen. Dat heeft de jury beslist. Die oordeelde wel dat de man niet met voorbedachte raden handelde. 4 jaar geleden reed de man aan 174 km per uur 7 mensen dood. Er vielen tientallen gewonden. De man had toen ook te veel gedronken. Zijn neef, die als passagier in de wagen zat, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. Speurders van de Brusselse politie hebben 12 verdachten opgepakt in een onderzoek naar de seksuele uitbuiting van verschillende minderjarige meisjes. Opvallend, de vermoedelijke leiders van de bende blijken 3 minderjarige jongens te zijn. Ook 2 meerderjarige mannen en een vrouw zouden betrokken zijn. De politie kon voorlopig 3 meisjes identificeren als slachtoffer, maar er zouden nog meer slachtoffers zijn. De 2 minderjarige verdachten zitten in een gesloten instelling. 1 is vrij onder voorwaarden, de andere volwassenen werden aangehouden. Op de luchthaven van Hamburg in Duitsland heeft de politie de volledige veiligheidszone ontruimd nadat een persoon was binnengedrongen. De verdachte activeerde een noodknop en kreeg daardoor zonder controle toegang tot het beveiligde deel van de luchthaven. Alle passagiers moesten het gebied verlaten. Ook reizigers die al aan boord van een vliegtuig zaten moesten uitstappen. De politie heeft de verdachte opgepakt, zorgde wel voor grote hinder met vertragingen tot 3 uur. En wielrennen. Wout van Aert stapt uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij zal straks dus niet aan de start van de 6e rit staan. Hij heeft te veel last van zijn elleboog. Die werd geraakt toen hij begin deze maand was gevallen met zijn fiets op training. Van Aert won gisteren nog de 5e rit. Hij reist nu terug naar ons land voor medisch onderzoek. Zwaar bewolkt en regenachtig met maxima tot 19 graden. Morgen eerst nog veel bewolking, daarna droger en opklaringen bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, maar wel nog droog bij opnieuw 20 graden. En volgende week geleidelijk warmer en zonniger.
2: Villa Vinyl
3: met Dominique Krommen.

0: flink volstromen. En dat doet mij plezier, want dat betekent dat jullie er weer echt zin in hebben, net als ik, in een nieuwe Villa Vinyl op deze vrijdag de 12e juni. Dat was Stomp van de Brothers Johnson.
1: Domi draait door.
0: Een zeer goede middag op deze vrijdag dus, 12 juni. Vandaag hier in Zweden is het de laatste schooldag. Alle kinderen die gooien de riem af vanaf vandaag en gaan 9 weken genieten van de zomer. En die gaan dan half augustus weer terug naar school. Want ja, volgende week, over een week, is het midsommeravond. En zaterdag wordt dan midsommer gevierd hier. Want we zitten al bijna op de helft van het jaar. Ja, midsommer. Langste dag. En dat merk je ook wel, want ik heb de afgelopen dagen wat problemen gehad om te slapen, moet ik zeggen. Want het blijft gewoon licht hier in het hoge noorden. Ja, vaste luisteraars van het programma weten, want misschien mensen die voor de eerste keer luisteren, waar heeft u het in hemelsnaam over? Dit programma wordt gemaakt live vanuit mijn platenkast. Die staat in Zweden, waar ik woon. Maar de wonderen der techniek kunnen ervoor zorgen dat we gewoon programma's kunnen blijven maken hier. En je kan je verzoekjes doorsturen. Waar heb je zin in, muzikaal gezien? Laat het weten via ons WhatsApp-nummer 0477-900-800. Als je dat niet bij de hand hebt, mag je ook altijd een berichtje sturen via onze website nostalgie.plus. Ik kijk in mijn platenkast of ik het in mijn collectie heb zitten. Is dat het geval en past er een klein beetje bij de zender en het programma, dan wil ik het opleggen. En je weet het, vaste luisteraars, je kunnen het beamen. We gaan alle mogelijke richtingen uit, muzikaal gezien. Het is het meest eclectische radioprogramma van de Vlaamse radio. Het zonnetje schijnt, wij hebben de zin in jullie ook aan de mailbox te zien. En we gaan beginnen met een verzoek van Danny Michiels. Naar aanloop naar de top 1000 van de 70's had ik graag een funkklassieker gehoord van de Average White Band, namelijk Pick Up The Pieces. Het voordeel aan deze plaat is, Domi, dat je niet lang moet zoeken om ze in je collectie terug te vinden. Tenminste, als je ze alfabetisch gerangschikt hebt. Ik heb ze niet alfabetisch gerangschikt, maar ik heb ze wel teruggevonden, hoor.

0: was de periode dat Godly and Cream nog deel uitmaakte van de band samen met Eric Stewart en Graham Goldman. En ze scoorden hit na hit. En dit was het album waar ook I'm Not In Love op terug te vinden was. Bloody Tourist heette dat album. En kant 2, track 4 heb ik opgelegd. Kan ik gewoon melden hier in Villa Vinyl, omdat het ook terecht is. Want ik zie het gewoon staan. Life is a Minestrone. Ze komen morgenavond naar Antwerpen met hun 10cc and Another Bloody Greatest Hits Tour. Dat was Luut Gart die daar een berichtje voor stuurde. En ze hoopt alvast dat Life is a Minestrone ook aan bod komt. In ieder geval vanmiddag kwam het al in bod hier in Villa Vinyl. Tot 4 uur vanmiddag zijn de radiogolven van deze radiozender helemaal voor jou. Jij bepaalt wat er op de draaitafels gezuurd wordt, letterlijk en figuurlijk. Want ik pik de plaatjes uit mijn platenkast. Jij mag er een greep uit doen. Dus laat vooral weten waar je muzikaal gezien zin in hebt op deze vrijdagmiddag. 0477-900-800. Ons WhatsApp-nummer of via onze website nostalgie.plus. Ik heb begrepen dat het in België wat slecht weer is. Hier in Zweden schijnt het zonnetje. Het is lekker warm. Dus voor mij komt die plaat die ik zo meteen ga draaien wel heel erg toepasselijk over. En voor Chantal ook, want ze heeft er in ieder geval zin in. In Una Lacrima sul Viso van Bobby Soldo. Dat is voor zometeen hier in Villa Vinyl.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
2: Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
3: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
6: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
7: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
6: Echt? Oh, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Pad-inzamelpunt. B-Pad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Taco met kip en...
9: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
11: Caramba.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
13: Mannetjes,
14: vader.
13: Bobby is zo vrolijk.
14: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
13: En waarom?
14: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
15: En wat willen we?
14: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
16: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
17: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
21: De lichten flitsen.
22: De drums knallen.
23: De gitaren huilen.
22: En de stemmen stralen. Oh.

0: Die top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.

0: mooi, hè?
1: En zeker als het zonnetje schijnt, zoals dat hier het geval is. Una lacrima sul viso, er werd eerst Bobby Goldsborough doorgestuurd door Chantal. En toen realiseerde ze zich dat ze een foutje had gemaakt. En dat dat inderdaad niet Bobby Goldsborough is. Dat is de man van Honey, maar wel Bobby Solo. Misschien kunnen we later die plaat van Bobby Goldsborough draaien met Honey. Una lacrima sul viso van Chantal dus aangevraagd. En ja, je mag zelf bepalen waar je zin in hebt op deze vrijdag. Namiddag kreeg trouwens een berichtje van Johan. Die is gisteren in Leuven gaan kijken naar 10cc. En ze waren echt fantastisch. Nog beter dan 3 jaar geleden, stuurt hij. Dat zijn goede vooruitzichten voor morgen in Antwerpen dus. Johan wilde eigenlijk Donna van 10cc aanvragen, maar die is dus al gepast. 10cc. En gisteren stond Johan op de eerste rij, stuurt hij. Tussen Rick Van en Graham Goldman. Het was zalig, zei hij. En Life is a Minestrone hebben ze gespeeld. Dus dat is ook iets om naar uit te kijken morgen. Eens kijken wat ik nu heb klaargezet. En dat is een aanvraag van Isabel. Isabel had een heel lijstje doorgestuurd. Met onder andere Rex Gildo met Fiesta Mexicana. En ik heb die in mijn collectie, maar er is helaas iets mee gebeurd, want ik haalde hem uit het hoesje. En als ik het zo bekijk, is er iets gebeurd, misschien tijdens de verhuizing, ik weet het niet, maar hij is helemaal gebogen. Dus ik denk dat hij ofwel te lang in de zon gelegen heeft, of dat hij, ja, er is in ieder geval, ik kan hem niet draaien. Dus ik heb hem aan de kant gezien, ik moet hem opnieuw gaan zoeken, die Rex Gildo met Fiesta Mexicana. Ik had er eigenlijk wel zin in op deze vrijdagnamiddag. Carlos, Big Bizou, stond ook in je lijstje. Rondo Veneziano met Musica Fantasia. Maar ik ga voor je eerste keuze in je lijstje, Isabel. En dat is deze instrumentale plaat van Frank Mills.

0: Voor Dennis is dit zijn nummer 1 in zijn top 3'tje met enkel instrumentals uit de 70s. Frank Mills en deze Music Box Dancer. Heerlijk liedje is dat. Ja, ik heb altijd goede herinneringen aan als ik deze voorbij hoor komen. De afgelopen 2 weken heb ik hier in de namiddag iedere dag een album centraal gezet. Zo zijn we iedere dag opgeschoven van 1970, 1971 enzovoort. En vandaag zijn we aangekomen bij 1979. En dat was eigenlijk als soloartiest het grote doorbraakalbum dat jaar van Michael Jackson. Het was zijn eerste van 3 samenwerkingen voor 3 albums samen met Quincy Jones. Het album heette Off The Wall en dit was de openingstrek daarvan. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.
1: The force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like

0: draaien uit dat album dat ik stiekem zelfs een klein beetje beter vind dan Thriller en Bad van Michael Jackson. Dit was de openingstrack van het album. Straks ga ik mijn lievelingstrack van het album ook nog een keer draaien. Dat is Rock With You. Nou, eigenlijk zijn het allemaal briljante nummers die erop staan. Het was een eerste samenwerking met producer Quincy Jones. Die samenwerking zal later nog resulteren. Dus in het album Thriller en ook later in de jaren 80 met Bad. En Off The Wall heette dat album, zetten we vandaag centraal hier in Villa Vinyl, Michael Jackson. Don't Stop Till You Get Enough. Sarah had me een liedje gevraagd van Dusty Springfield, Summer Is Over. Ken ik, is een briljante track van Dusty Springfield. Maar ik heb hem helaas niet op vinyl in mijn collectie zitten. Maar Sarah, morgen ga ik naar een platenbeurs. Een uurtje rijden van waar ik woon hier in Zweden. Ik ga eens kijken of ik het daar ergens kan krijgen. Morgen met een ondertussen Zweedse vriend, waar ik mijn beste Zweeds probeer te praten, eens een keertje naar een platenbeurs rijden. Kijk er nu al naar uit. En ik zie net ook een mailtje binnenkomen in mijn persoonlijke postbus dat ik misschien in november even naar Nederland ga afzakken, want dan is er weer de grote beurs in Den Bosch. Om toch nog eens wat extra dingen te kopen. Want er kan altijd maar nog altijd bij, hoor. Eens even kijken. Sarah dus, die wilde gaan voor Summer Is Over van Dusty Springfield. Heb ik helaas niet in mijn collectie zitten, maar het mocht gerust iets anders zijn van Dusty Springfield. Wat zou je zeggen? Van een track geschreven door Burt Bacharach en Hal David. Zometeen Dusty Springfield. The Look of Love.
1: Karwas hersteld, karwas vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Karwas. Maak nu je afspraak op karwas.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op karwas.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immoscoop, man.
9: Sst, luister.
10: Summer deals.
9: Hoor je het ook?
10: Summer deals.
9: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
11: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
12: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
13: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
12: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
13: Ik ga winnen, ik voel het.
12: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto.
14: Let's go.
12: Omdat het kan.
15: Villa Vinyl.

eigenlijk meer een sfeer voor een late avond in een bar met een whiskytje voor je. The Look of Love, geschreven door Hal David. En Burt Bacharach, het was trouwens de lievelingszangeres van de twee. Het werd gebruikt voor een soundtrack van een James Bond afgeleide. Het was geen officiële James Bond film, wel gebaseerd op een boek van Ian Fleming, Casino Royale, waar het liedje in te horen was, met Peter Sellers en David Niven onder andere in de hoofdrollen. En Ursula Andress, The Look of Love van Dusty Springfield. Ja, ik had die andere plaat van Dusty Springfield niet. Summer is over. Maar ik ga dus morgen op zoek op de platenbeurs. Dankjewel Sarah om dat ik iets anders mocht draaien van Dusty Springfield hier in Villa Vinyl. Ja, ik had Johan daar straks, die gisteren naar het concert geweest was van 10cc in Leuven. En hij wilde 10cc horen met Donna. Maar ik had eerder daarvoor al Life is a Minestrone gedraaid van 10cc. En dat bracht hem meteen op een ideetje om een andere plaat te draaien uit de 70s. Lindsay de Paul, die zou gisteren haar verjaardag vieren. En haar allereerste grote hit nog een keertje hier op vinyl gedraaid. Sugar Me.

0: Als ze op tournee gingen, ik denk dat er van veel kleren meepakken op tournee niet veel sprake was. Dat past er allemaal in één valies. Voor de drie leden overigens.
1: Daar,
0: maar niet 12 inch.

0: Wake me when you're done.
1: Vanity Six, onder leiding van die kleine uit Minneapolis die de geschiedenis inging als Prince. Die zat hierachter, Vanity Six, Nasty Girl, aangevraagd door Serge Ketels, die vroeg of ik het liedje op vinyl had. Jawel, want anders had ik hem niet gedraaid. Geniet er altijd van om naar Villa Vinyl te luisteren, met veel muziek die wordt aangevraagd die je anders nooit hoort. En die credits gaan allemaal naar jullie natuurlijk. Voor Yves, deze, lang geleden, Bobby V, Rubber Ball.

zag hem vorige week al binnenkomen, toen is hij even blijven liggen, Yves. Waarvoor mijn excuses overigens, Bobby V met Rubber Ball. Maar vandaag helemaal goed gemaakt in deze Villa Vinyl. Waar je ons kan bereiken op 0477-900-800. Dat is ons WhatsApp-nummer. Dan gaat dat niet helemaal op voor deze hier natuurlijk. Don't call us, we call you voor Erik Kortens.

callers.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Mannekes,
6: vader. Bobby is zo vrolijk.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: En waarom?
5: Vanmorgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
7: En wat willen we?
5: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
8: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
9: Vanmorgen tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
11: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
12: Amai.
11: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
12: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
11: Ja, handig inderdaad.
10: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
13: Volkswagen. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
14: Pearl.
13: Voorwaarden op pearl.be.
15: Nog 3 dagen en we beginnen eraan.
16: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
17: De 70's Top 1000.
18: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
19: Nostalgie. En misschien haal je wel inspiratie uit die 70's plaatjes die we allemaal draaien. Onder andere op vinyl door jullie gekozen. Ik heb echt een disco classic uit de jaren 70 klaarstaan. Een klein beetje een vergeten liedje van Paul Nicholas. On the Strip, dat is voor me zometeen. Maar eerst heeft Vrouwke voor jou het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. De nabestaanden en de honderden slachtoffers van het carnavalsdrama in Strepy in Henegouwen reageren opgelucht op de uitspraak. De Assise jury oordeelde dat de bestuurder van 38 schuldig is aan de doodslag op 7 mensen. Ook zijn neef, die als passagier in de wagen zat, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. Daarmee volgt de jury dus de vraag van het parket. 4 jaar geleden reed de bestuurder met een veel te hoge snelheid in op een groep carnavalisten. Hij riskeert 30 jaar cel, zijn neef 1 jaar. Volgende week woensdag kennen ze dan hun straf. In de gevangenis van Gent hebben de vakbonden een alarmbelprocedure opgestart na een nieuw geweldincident. Tijdens de maaltijdverdeling werd een gevangenismedewerker aangevallen door een geïnterneerde. Ook de overbevolking speelt een grote rol. Er zitten op dit moment bijna 180 gevangenen te veel in Gent. De procedure verplicht de overheid om binnen 7 dagen overleg te organiseren met de vakbonden en de gevangenisdirectie. Voorlopig wordt er niet gestaakt. En Nafi Diam is eindelijk terug. De drievoudige Olympisch kampioene neemt volgende maand deel aan de atletiekmeting in Luik. Niet op het zevenkamp, maar wel in het verspringen. Voor Diam is het haar eerste competitiewedstrijd sinds de heisa op het WK in Tokio van afgelopen september. Na een grote ruzie met de Belgische Atletiekfederatie verliet ze het WK. Zwaar bewolkt en regenachtig met maxima tot 21 graden. Morgen eerst nog veel bewolking, daarna droger en opklaringen bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, maar wel nog droog bij opnieuw 20 graden. En volgende week dan eindelijk geleidelijk warmer en zonniger.
21: Villa Vinyl
22: met Dominique Krommen.

0: 1976 was het jaar van die hete zomer.
1: Domi draait door Villa Vinyl.
0: En het jaar waarin wij voor de eerste keer met een tent op vakantie gingen en het een bloedhete zomer was, maar gelukkig was er een zwembad in de buurt. Dus dat zat allemaal snor. Het was ook het jaar waarin Lucien van Impen als laatste Belg ooit de Ronde van Frankrijk won. Allemaal in 1976. En dit dus op de radio een vergeten liedje hier in Villa Vinyl. Paul Nicholas en On the Strip. Tot 4 uur vanmiddag zijn we er met plaatjes. Maar echt letterlijk en figuurlijk plaatjes. Het komt niet uit de computer. Het komt allemaal uit mijn platenkast. Jij mag er de gouden greep uit doen. En bepalen wat ik hier allemaal opleg in Villa Vinyl op vrijdagnamiddag. Want jullie hebben het voor het zeggen. En daarom is het zo'n programma waar liedjes voorbij komen die je al heel lang niet meer gehoord hebt. Of liedjes waarvan je gewoon zegt van, daar heb ik nu een zin in. Of die passen bij het moment en dat wil ik opnieuw even beleven. Laat het me even weten via 0477 900 800. Dat is ons WhatsApp-nummer. Maar je mag natuurlijk ook een mailtje sturen. En dat kan via onze website nostalgie.plus. Ik kijk of ik het in mijn collectie heb zitten. Is dat het geval, dan wil ik het met plezier voor je opleggen. Zoals deze bijvoorbeeld van Annie. Die is op deze vrijdagnamiddag helemaal in de mood voor Brenda Lee.

Op vrijdagmiddag heb jij het voor het zeggen in Villa Vinyl. Wat wil jij graag horen uit Domi's platenkast? Laat het weten via nostalgie.plus. Villa Vinyl.

En daar is dit programma zo lekker voor op vrijdagmiddag om deze pareltjes nog een keertje naar boven te vissen. En dat was van The Sparks, Modesty Place. Ja, de meeste mensen kennen van The Sparks This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. Maar die hebben natuurlijk veel meer gedaan dan alleen maar dat liedje gemaakt. En een van die plaatjes was dus Modesty Place. Zullen we even snel opzoeken? Een boekhouding weer niet in orde. Modesty Place, Patrick Letien. Ik had een paar leuke verzoekjes doorgestuurd. Ook onder andere Roger Daltrey met Giving It All Away. Ja, je mag altijd laten weten hè, waar je muzikaal gezien zin in hebt op een vrijdagnamiddag. Bij alle mogelijke gelegenheden kunnen er liedjes gevonden worden. Of misschien heb je er gewoon zin in. Gewoon omdat je het nummer graag hoort. De lijnen staan helemaal voor je open. 0477-900-800. Dat is ons nummer, ons WhatsApp-nummer waar je ons kan bereiken. Of een berichtje kan je ook nalaten door even naar de website te surfen. Nostalgie.plus. En dan laat je het even weten wat je graag wil hebben. Dimitri de Koot. Ik dacht voor ik terug vertrek na een koffiestop aan John Miles met Music. Geen idee of je het er nog tussen krijgt. Denk het wel, want hij staat klaar.

0: icoon is. Ja, we gaan hem zeker wel horen. Want ik denk dat er heel veel opgestemd is voor onze 70s top 1000 music van John Maas. Er kwam er nog wel een verzoekje binnen van een van de bekendste artiesten uit Zweden. Ik heb het over Agneta van ABBA uiteraard. En die heeft een duet opgenomen, verschillende duetten eigenlijk. Onder andere met Thomas Ledin had zijn duet opgenomen. En er kwam er nog wel een verzoekje binnen wat ik wel op vinyl in mijn collectie heb zitten. Dus ik kan hem gewoon opleggen zometeen. Een duet samen met Ola Håkansson, The Way You Are. Dat is voor zometeen.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarde op kia.be.
9: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk. We leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Hoe komt dat?
12: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
13: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
12: Dovi keuken. Wij maken uw keuken in België.

Erik, zijn zoon Brecht en zijn schoondochter Hanne, die gaan in augustus immigreren naar Zweden. Stuurt hier een berichtje. Ze gaan werken in een ziekenhuis in Arvika. Dat is toevallig in dezelfde provincie als waar ik woon, in Värmland. Ik zou ze dan eventueel willen uitwijven met het mooie The Way You Are van Agneta van ABBA en Ola Håkansson van Secret Service. Twee iconen van de Zweedse popmuziek. En ik heb het in mijn collectie zitten gewoon. En ja, nog nooit gedraaid, denk ik, op de radio hier. Ja, hier in Zweden wel, maar bedoel, bij ons dan in België. The Way You Are, Agneta. Ja, we kennen die natuurlijk van haar periode met ABBA en dan een paar kleine solo-hitjes die ze opgenomen heeft. Wrap Your Arms Around Me and The Heat Is On. En ja, voor de rest is ze heel erg populair gebleven in Zweden natuurlijk. En als ik het in mijn collectie heb zitten, wil ik het met plezier voor je opleggen hier in Villa Vinyl. Dus laat het dan vooral weten waar je zin in hebt. Door even een berichtje te sturen, 0477 78 44 21. Dat is ons nummer. Alles kan, alles mag. Misschien moeten we het vandaag een klein beetje meer in de 70's zoeken. Hoeft niet, mag wel. Dat doet Marijke in ieder geval, want die wil iets horen van Gilbert O'Sullivan.

Marijke heeft ondertussen een dankjewel berichtje gestuurd. Altijd fijn om dat nog een keertje te krijgen. Voor deze van Gilbert O'Sullivan. Je weet wel, die krullenbol die in de jaren 70 verschillende grote hits had. En die we volgende week zeker wel gaan tegenkomen. In onze 70's tot 1000, waar je nog heel even op kunt gaan stemmen. Je favoriete drie liedjes uit de jaren 70 kan je doorsturen. Via nostalgie.plus. Het album dat we vandaag in de kijker zetten hier in Villa Vinyl. Drie tracks daaruit. Michael Jackson, titelsong uit 1979.

0: was een van de mensen die er mede verantwoordelijk voor was dat de blues plotseling terug op de kaart stond. Eind jaren 80, begin jaren 90. En er kwam een hele slipstream waarmee zelfs mensen als B.B. King opnieuw razend populair werden. Gary Moore was de man zijn naam. Had al een hele carrière op zitten in de muziek. En Still Got the Blues voor Lode, die deze heel graag wilde horen. En daarvoor nog Michael Jackson. Ik ga straks nog één track draaien van dat album uit 1979. Off the Wall, ik draaide de titelsong daaruit. En ja, je weet het, vrijdagnamiddag is het altijd Villa Vinyltijd hier. Dan bepaal jij mee wat ik op de draaitafel leg. En dat kunnen bekende nummers zijn, zoals die net van Gary Moore. Of bijvoorbeeld minder bekende nummers, zoals Frank Michielsen er eentje heeft doorgestuurd. Waarvan hij vermoedt dat hij de top 1000 zeker niet gaat halen. En ik denk dat dat inderdaad niet het geval is. Want als je het hebt over de Four Seasons, dan denken we natuurlijk allemaal aan die hits uit de jaren 60 van Frankie Valli en de Four Seasons. Walk Like a Man, Big Girls Don't Cry, Sherry enzovoort. En natuurlijk uit de jaren, uit de jaren 70, toen Frankie Valli de band al wat verlaten had. Denk bijvoorbeeld maar aan December 1963, Oh What a Night. En dat briljante Who Loves Me. En hij kwam, denk ik, met het laatste liedje van The Four Seasons uit 1977. Dat is een mooie, die ik zo meteen op je los kan laten. Namelijk Down the Hall van The Four Seasons.
1: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
2: Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
3: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
4: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
3: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
4: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.

daar is dit programma goed voor op vrijdagnamiddag om dit soort muziek er nog een keertje uit te filteren. The Four Seasons. Het hoesje staat trouwens nog Frankie Valli, maar werd niet meer, kreeg de credits niet mee, denk ik. 1977. Ja, even opgezocht, zou kunnen dat het de laatste hit was van The Four Seasons. Nummer 65 zie ik er staan in Amerika. Moving Down the Hall om 13 minuten over 2:30. Villa Vinyl op vrijdag. Dat betekent dat jullie het voor het zeggen hebben en dat jullie bepalen wat er allemaal op de draaitafel gezierd wordt. Laat het vooral weten via een berichtje, dat is helemaal gratis, 0477 900 800. Dat is een WhatsAppje dat je kan sturen naar ons. En heb je geen WhatsApp, tegenwoordig alle mobiele toestellen hebben dat wel, denk ik. En anders kan je terecht via onze website nostalgie.plus. Willy Toele, die wil graag naar Frankrijk met Christophe en deze Aline.

carrière van Donna Summer valt op te delen in verschillende delen. Op te splitsen in verschillende delen. Je had haar eerste periode dankzij Giorgio Moroder. Dan had je haar laatste periode met Stock Aitken en Waterman. En daartussen zat er een periode waarin ze geholpen werd en geproduceerd werd door Quincy Jones. En dit is van dat album Donna Summer dat in 1982 uitkwam. En waarop deze cover van Bruce Springsteen terug te vinden was. Want hij schreef het voor haar Donna Summer met Protection hier. Aangevraagd door Dennis. En als ik Bruce Springsteen hoor, denk ik van ja, ik kan hem niet laten liggen. Ik moet hem zeker nog een keer draaien. Een van mijn favoriete nummers van dat succesvolle album Born in the USA. No Surrender.

Geef mij een half woord, Bruce Springsteen. En ik smokkel hem er wel eens tussen. Ja, kan niet anders. Mijn status hoog houden natuurlijk. Van het album Born in the USA. Dat evenveel hitpotentie als al die singles die er vanaf kwamen. En nog altijd populair tijdens concerten. No Retreat Baby, No Surrender van Bruce Springsteen. Kjell, het regent in België. Zou het leuk zijn om het regent meer dan vroeger van de Kreuners nog een keertje op te leggen? Heb je die in je platenkast? Jazeker hoor, ik heb het album. Er zijn geen Alpen in de Pyreneeën van de Kreuners opgelegd. En de plaat daaruit.

0: moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Hou je van verhalen over muziek?
3: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
2: Of luister je gewoon liever naar pop? Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be. Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.
6: Nog 3 dagen en we beginnen eraan.
7: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
8: De 70's Top 1000.
2: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
9: Nostalgie. Ja, het programma zit al goed vol, maar er kan altijd nog een plaatje bij. We duwen er wel eentje bij. Geen probleem. Laat weten via 0477-900-800 waar je op deze vrijdag namiddag zin in hebt. Wat zou je zeggen van die Assembly? Zometeen Never Never. Eerst tijd maken voor het nieuws van 3 uur. Goedemiddag, vrouwtje.
1: Goedemiddag. Het weerfenomeen El Niño is begonnen. Het werd al maandenlang voorspeld, maar volgens de Amerikaanse weerdienst is het nu officieel gestart. Om de 2 tot 7 jaar warmt het oppervlaktewater in het oosten van de Stille Oceaan op. En dat zorgt ervoor dat de gemiddelde temperatuur wereldwijd fors stijgt. Het veroorzaakt in verschillende regio's extreem weer. En dit keer wordt El Niño wellicht zeer krachtig. Weerdiensten voorspellen dat de hitteduurpo vooral zal pieken tijdens de herfst en winter. De zware explosie in een flatgebouw in Amsterdam gebeurde mogelijk uit kwaad opzet. Getuigen hebben verklaard dat ze een auto met hoge snelheid zagen wegrijden na de ontploffing. Ook een andere wagen zou de plek snel hebben verlaten. De politie heeft intussen wel een wagen in beslag genomen. De explosie gebeurde rond middernacht in een fitness van het gebouw. Een deel van het pand stortte in en er ontstond een grote brand. Zeker 7 mensen raakten gewond. Mogelijk liggen er ook nog explosieven op de plek van de ontploffing. En atlete Nafi Diam is eindelijk terug. De drievoudig Olympisch kampioene neemt volgende maand deel aan de atletiekmeeting in Luik. Niet op het zevenkamp, maar wel in het verspringen. Voor Diam is het haar eerste wedstrijd sinds de heisa op het WK in Tokio van afgelopen september. Na een grote ruzie met de Belgische Atletiekfederatie verliet ze het WK in mineur. Zwaar bewolkt en regenachtig met maxima tot 21 graden. Morgen eerst nog veel bewolking, daarna droger en opklaringen bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, maar wel droog bij opnieuw 20 graden. En volgende week dan geleidelijk warmer en zonniger.
6: Villa Vinyl
2: met Dominique Krommen.

0: Fergal Sharkey voor die solo hits had met A Good Heart en You Little Thief maakte die deel uit van deze band. En ja, die band had onder andere ook Vince Clarke in de gelederen.
1: Domi draait door Villa Vinyl.
0: En die zou later dan weer opduiken bij Yazoo en nog later bij Erasure en ook bij Depeche Mode en zo. Het zat allemaal in één hoekje. The Assembly met Never Never. Ik heb de lange versie gedraaid. En een momentje hoor, want ik ben even aan het zoeken wie me aanvraagt dat wat vroeg op de namiddag. En mijn berichtjes willen niet helemaal mee. Als mijn scherm niet helemaal mee wil, dan kan ik het niet meegeven. Oh, Dimitri. Dimitri had een heel lijstje doorgestuurd. Onder andere Dire Straits, Michael Jackson, Human Nature. Maar van Michael Jackson draaien we vandaag al tracks van het album Off the Wall. En dit ging voor deze dus. Never Never van The Assembly. Goedemiddag. Nog tot 4 uur vanmiddag is dit Villa Vinyl. Waar jij bepaalt wat er op de draaitafels gesmeten, zeg maar eigenlijk, gelegd wordt. Want we zijn beleefd en we gooien niet met onze spullen. Maar laat weten waar je zin in hebt. 0477 900 800. Met 100.000 dingen tegelijkertijd bezig. Maar laat weten waar je zin in hebt. En dan probeer ik het allemaal voor je op te zoeken en klaar te leggen. Mario Cotinier, die heeft zin in The Cure. Ik ga zwijgen, want A Forest in de albumversie.

0: kwam een berichtje binnen van Dirk Vaas, die Sarah nog een keer wilde horen van Fleetwood Mac. Maar wie eerst komt, eerst maalt. Want ik had eerder al een berichtje binnengekregen voor Fleetwood Mac en The Chain. Dat was Bart, die heel graag wilde horen hier in Villa Vinyl. En daarvoor nog de albumversie van The Cure, A Forest. Lekker van vinyl gedraaid, met de kraakjes zoals het hoort op vrijdagnamiddag hier bij Nostalgie Plus. 0477-900-800 is ons WhatsApp-nummer. Wat wil je graag horen? Dat kan iets zijn van heel erg oud. Bijvoorbeeld iets op het Motown-label van R. Dean Taylor. Die heb ik zometeen namelijk voor je klaarstaan.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil. Maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
6: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
5: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
6: Ik ga winnen, ik voel het.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis.
9: Hoho, dat is lekker scoren.
8: Dat is de ja van Jumbo.

Zijn bekendste liedje is misschien wel Window Shopping van R. Dean Taylor. En deze was op het lijstje gezet door Alex. En ik heb hem uit de kast gehaald. Het was echt wel een heel oud exemplaar. Maar ik denk dat hij in het begin ergens een klein beetje oversloeg. Hopelijk vond je dat niet erg, maar dat moet je erbij nemen op vrijdag in Villa Vinyl. Indiana Wants Me van R. Dean Taylor kreeg net een herinneringsberichtje van Daniel de Dekker of ik deze nog een keer wilde opleggen van The Intruders. I'll always love my mama.

helemaal tot het einde. Jazz en James Move. Stefan van Houten had hem aangevraagd omdat zijn collega het nummer niet kent. Topschijf uit Belgische grond met een Portugees kantje. Want de twee leden van de band Jazz en James, Portugese broers waren het. Fernando en Antonio Lamerinas, die werden geboren in Portugal namelijk. En die verhuisden naar Charleroi. En van daaruit konden ze dus hun muziekcarrière uitbouwen met de JJ Band. Jazz en James Move, hier bij Nostalgie Plus. Wat ik daarvoor draaide, ben ik alweer vergeten. Wat draaide ik daarvoor? Maakt niet uit. In ieder geval, ik ben nog ongeveer een half uurtje in je radio op vinyl aandraaien. Speciaal voor jou. Jij bepaalt wat er hier allemaal opgelegd wordt. Behalve één plaatje, wat ik nu op je los ga laten. Want vandaag staat het album van Michael Jackson, Off the Wall, centraal. Ik heb al twee tracks gedraaid daarvan. Namelijk de titelsong en Don't Stop Till You Get Enough. En dit is zonder twijfel mijn lievelingsnummer van Michael Jackson. En het was van Michael zelf ook het lievelingsnummer. Vooral de bridge die erin zit, was hij compleet zot van. Was goed gezien van Quincy Jones om dat erin te steken. Laatste track van het album, Off the Wall. Goede tip om in onze top 1000 van de 70s te stemmen. Rock with you.

Michael Jackson van het album Off the Wall. Dat was commercieel gezien zijn grote doorbraakalbum. En dat moest het grote succes van Thriller nog komen, een jaar of drie later. Zijn eerste samenwerking van Michael met Quincy Jones. Rock With You van het album Off the Wall. Goeie tip voor onze 70's top 1000. Vanaf maandag kan je die horen. Frank Veldeman is volgens mij een liefhebber van zeezenders en dergelijke. Een nummer dat alle Radio Veronica-fanaten van destijds zeker nog kennen, zegt hij. De Collectors met What Is Love. Vooral het stukje met de sax op het einde bezorgt me nog steeds kippenvel.

0: Mensen die hier opgewonden van raken, denk ik, van die saxofoon tonen op het einde van de plaat van de Collectors Band, die niet heel erg lang bestaan heeft. Dankzij Frank Veldeman, eens even opgediept uit mijn collectie, heel ver van zo'n verzamel-LP met z'n allemaal zeezender jingles en dergelijke op van Veronica. Eerst een zeezender-fanaat heeft hij al doorgestuurd ondertussen. De Collectors en What is Love hier bij Nostalgie Plus. Zullen we eens wat zomerse muziek in je radio steken? Zometeen van C. Jérôme. Selection!
1: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
2: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.

waren de liedjes die je vroeger op je cassettebandje opnam om dan in de auto af te spelen op de Route 66 is niet waar. De Route Soleil, dat bedoel ik eigenlijk. Op weg naar het zuiden van Frankrijk op vakantie Saint-Jérôme van... Saint-Jérôme was de naam. Saint-Moi. Deze is voor Patrick, die graag met de kraakjes erbij, die moet hij erbij nemen, Tom Jones nog een keer wilde horen.

dat was al langer duidelijk, hè? I'll Never Fall In Love Again. Van Patrick, die deze graag wilde horen op deze vrijdagnamiddag hier in Villa Vinyl. Dat was Tom Jones. Hij kreeg wat verzoekjes binnen voor Led Zeppelin. Volgende week bestart de 70's Top 1000 Stairway to Heaven. Dat is een plaat die daar zeker in terug te vinden zal zijn. Daar kan je eventueel op gaan stemmen. Maar ik kreeg een berichtje binnen van Chris Blankaert, die iets had gekozen van Led Zeppelin uit 1979 van het album Mothership. En die wil ik graag nog een keertje laten horen. En eventueel een oproep doen om misschien daarop te stemmen voor onze 70's Top 1000. All My Love.

0: Chris wilde graag All of My Love van Led Zeppelin nog een keer horen. Hier, lang niet meer gehoord. 1979, dus die kan je eventueel nog in je lijstje zetten voor onze 70's top 1000 stemmen via onze website nostalgie.plus. Ik heb er nog eentje klaarstaan en dat is een lekker disco-nummertje om het weekend mee in te zetten om helemaal over te gaan in Sepp, want die staat te trappelen om zo meteen Good Vibrations te bezorgen. Sylvester, and was it something that I said? Jaren niet meer gehoord volgens Patrick Buys. Sylvester breaking up. Fair weekends.
1: He done broke up with the
2: girl, it's a mess.
1: You gotta tell me about this.
2: Honey, he tell you better than I can.
1: Sylvester, tell me about this, please, honey.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
5: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter.
11: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
12: Honda. The power of dreams. Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
13: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
14: De lichten flitsen.
15: De drums knallen.
16: De gitaren huilen.
15: En de stemmen stralen.

0: Die Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Nog 3 dagen
3: en we beginnen eraan.
4: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
0: De 70s Top 1000.
1: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
5: Ik stuur een laatste portie Good Vibrations je kant op voor de start van de zomer en de 70s Top 1000 met Ellen Foley als eerste.
6: Your golden years, Nostalgie Plus.
5: Het is 4 uur nieuws met Fraukje Kaljon.
7: Goedenamiddag. De Nationale Bank waarschuwt nog eens voor het begrotingstekort. Om het begrotingstekort in te perken zal de regering nog zeker 13 miljard euro moeten vinden. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank. Als dat niet gebeurt, zal het begrotingstekort nog verder uitbreiden. Het komt omdat onze regering minder geld binnenkrijgt. Want de Nationale Bank verwacht dat de economie dit jaar slechts met 0,6% groeit. Ook gaat er meer geld naar defensie. De Nationale Bank waarschuwt dat de regering knopen zal moeten doorhakken over de inkomsten, sociale zekerheid en langdurig zieken. Bij een textielbedrijf in Ardooien in West-Vlaanderen is een wit poeder gelekt. Het gaat om ongeveer 1000 kilo PVC-poeder dat vrijkwam toen een silo werd gevuld. Het grootste deel van de vervuiling is op het bedrijf zelf, maar meerdere huizen en auto's in de buurt zijn wel bedekt met een wit laagje. Het product is niet giftig. De brandweer zorgt er wel voor dat de stof zich niet verder verspreidt. En ook Iran zegt dat het vredesakkoord met de Verenigde Staten bijna rond is. Vanmorgen was ook Amerikaans president Trump al positief over de vredesgesprekken. In het akkoord zouden 14 concrete punten staan, waardoor onder meer het staakt het vuren tussen de VS en Iran met 60 dagen wordt verlengd. In die tijd zouden de landen dan verder onderhandelen over een definitieve deal. Het voorlopig akkoord wordt mogelijk al zondag ondertekend. Zwaar bewolkt en regenachtig met maxima tot 21 graden. Morgen is nog veel bewolking, daarna droger en opklaringen bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, maar wel droog bij opnieuw 20 graden. En volgende week geleidelijk warmer en zonniger.
5: Dankjewel, Fraukje. Ik heb voor jou de files met 25 minuten vertraging of meer. Op de Antwerpsring richting Nederland schuif je een uur aan. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E17 naar Antwerpen, 50 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de Antwerpsring richting Gent ook 50 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 45 minuten extra van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E313 naar Antwerpen zijn dat er 40 van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. E34 naar Antwerpen verlies je 25 minuten van Melcelen tot Sint-Anna Linkeroever. Op de A12 naar Antwerpen 25 van de Jules Moretuslei tot Antwerpen Zuid. En op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen ook al 25 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen Noord.
0: Vibrations
1: met Sebastian de Krop.

Ja, je mag me gerust L noemen, maar Sepp is misschien nog beter Paul Simon met You Can Call Me L. Goedemiddag, het is 4:12, vrijdag namiddag, bijna weekend en dat wordt er één met zondag Vaderdag. De papa's krijgen een dag lang extra aandacht en misschien hoort daar ook wel een cadeautje bij. Niet dat dat moet, maar ja, het is altijd wel leuk, hè. Ik heb twee kinderen die nog op de lagere school zitten, dus die zullen ongetwijfeld met iets geknutseld hebben in de klas. Benieuwd of ze kunnen wachten tot zondag om het af te geven of dat ze straks al uit de boekentas halen als ik thuis kom. Eerst een nieuwe Good Vibration, de laatste van dit radioseizoen met vandaag in de show. Sportjournalist Pieter Jan van het Nieuwsblad. Hij zit in Amerika op het WK voetbal en ik mag hem daar straks bellen. Mijn tv-watcher Isabel heeft het over Heel Mijn Hart, een programma over partnerverlies op VTM. En in jouw feest van de 70's gaan we op reis. Niet letterlijk, maar ik wil het met jou wel hebben over vakantie in de 70's. Waar ging jij naartoe en hoe was dat? Met de auto, de caravan of misschien wel al liftend. Ja, dat is allemaal voor straks. Eerst muziek en veel 70's. Kwestie van jou op de valreep nog wat inspiratie te geven voor jouw top 3 voor de 70's top 1000. Dit is er één voor de liefhebbers van de goede 70's funk en soul. Where is the love? Van de Britse band Delegation.

0: weekendje Londen, dat zou ik nu nog eens zien zitten. We zaten de voorbije minuten aan Waterloo Station in Londen met de Kings in hun Waterloo Sunset. Zometeen heb ik leuk nieuws over Kenny Loggins. Eerst misschien wel de bekendste falsetstem uit de 70s. En dat is die van Paul Da Vinci met Drew Betts en Sugar Baby Love.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
4: Peugeot. Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt... Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Taco met kip en...
8: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
13: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
14: Immoscoopman!
13: Immoscoopman!
15: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
12: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
15: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
12: Ja?
15: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
17: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
14: Immoscoop, man!
18: Van snoeiharde metal... of van zwoele kopers... Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
19: Kom, laat je inspireren.
20: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
19: Kom, laat je inspireren.
20: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
19: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
20: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
21: Het beste uit de 60s, 70s,

Vorig jaar net niet in de top 100 van de 70s, top 1000. Als je dat dit jaar wel wil, ga dan vlug stemmen via de website nostalgie.plus. Sugar Baby Love van de Rubettes. Het is vrijdagnamiddag, iets voor 4:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel dat de zomer kan gaan beginnen. Want vanaf morgen opent elke kustgemeente minstens één bewaakte redderspost. De instanties waarschuwen wel al meteen dat de zee gevaarlijker is dan ze eruit ziet. De zee is geen zwembad. Temperatuur kan zeker nu nog heel koud zijn. En in zee moet je natuurlijk ook rekening houden met oneffendheden en de onderstroom. De redders zijn er in ieder geval klaar voor en dat is prima qua timing, want vanaf morgen wordt het stilaan beter weer. Steven Spielberg is in de 70s twee keer geweigerd als nieuwe James Bond-regisseur. Dat heeft hij zelf verklapt in een filmpodcast. Het was Spielberg zelf die na het succes van zijn film Jaws in de 70s contact opnam met de producer van James Bond. Hij stelde zichzelf kandidaat en zei dat als ze een nieuwe James Bond-regisseur zochten, hij de perfecte kandidaat was. Producer was echter heel duidelijk en wees Steven Spielberg af. Een paar jaar later gebeurde dat nog eens. Achteraf bekeken, misschien wel jammer, want Spielberg die een James Bond film maakt, dat had ik wel willen zien. En Kenny Loggins is opgenomen in de Songwriters Hall of Fame, een Amerikaans initiatief waarbij de grootste componisten aller tijden een erkenning krijgen. Ook Gene Simmons en Paul Stanley van de band Kiss en Alanis Morissette vielen in de prijzen. Net als Taylor Swift, een zangeres van amper 36. En zij is zo de jongste vrouw ooit in de Songwriters Hall of Fame en de tweede jongste persoon toekoer. Alleen Stevie Wonder was nog jonger toen hij destijds in de prijzen viel. Maar goed nieuws dus, onder andere ook voor deze mannen. Kenny Loggins, goed voor zoveel hits, zeker in de 80's, waarvan dit de allerbekendste is. Footloose.

Zometeen zomer op de radio met Mirjam Makeba. Eerst John Lennon, Imagine. Het is al de hele dag druk op de weg, zeker rond Antwerpen. Dit zijn de files met 25 minuten vertraging of meer. Op de E17 naar Antwerpen vlieg je een uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 50 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpsring richting Nederland komen er 40 minuten bij van Antwerpen-West tot Bocherhout. E313 naar Antwerpen 35, van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E34 naar Antwerpen een half uur extra van Melsire tot Sint-Anna linkeroever. En ook een half uur op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de Brusselse buitenring tenslotte verlies je 25 minuten van Vilvoorde tot in Jette.

0: is moeilijk te geloven als je nu even buiten kijkt. Maar volgens Weermannen halen we tegen eind volgende week mogelijk de eerste hittegolf van het jaar. Met temperaturen van 30 graden en meer. Dit doet mij al zin krijgen. Pata Pata van Miriam Makeba. Straks Redbone en The Witch Queen of New Orleans. De openingszin. Maar eerst gaan we quizzen. Dat leuke spelletje waarbij ik graag even test hoe goed jij de tekst kent van al die classics die je hier hoort bij Nostalgie Plus. Ik vertel je zometeen de openingszin van een bekende 70s classic. Dat is belangrijk om te weten en maakt het zoeken ook iets makkelijker. Met de 70s top 1000 in aantocht maandag zoek ik vandaag dus een 70s classic. Die begint met deze zin. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Puntje, puntje, puntje. En op die puntjes komt de titel van het nummer dat ik zoek. Oh, het is een hele bekende 70s song. Dat kan ik je al verklappen als extra tip. Maar weet je ook welke? Welke 70s classic begint met deze openingszin? If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Puntje, puntje, puntje. Het antwoord mag je mij nu sturen in een bericht via onze website nostalgie.plus of nostalgie.plus. Dat kan ook via WhatsApp op 0477 900 800. Je speelt voor 4 filmtickets en ik moet van jou weten de titel en ook de naam van de groep. De opgave nog één keer. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Van welke 70s song is dit de openingszin? Laat het nu weten.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen. Oh.

0: Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Mannekes,
2: vader.
1: Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
10: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner. 5 voor maar

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Bone en The Witch Queen of New Orleans zou er veel Nederlandstalig in de 70s top 1000 staan. Ik hoop alvast van wel. Bijvoorbeeld even gaan rondkijken in het repertoire van Johan Verminnen. Daar kan je er ongetwijfeld heel wat goeie in terugvinden. Ik heb er toevallig eentje klaarstaan. Johan die zingt over de stad waar hij groot geworden is. En dat is Brussel natuurlijk. Eerst David Bowie. We gaan dansen.

0: zijn liefde voor Brussel bezongen door Johan Verminne.
1: De openingszin.
0: Vandaag met Joke. Joke, een goeiemiddag.
2: Joke? Goedemiddag.
0: Ah, daar ben je. Dag Joke. Hey, hallo.
2: Ja, het is niet Joke, het is Veerle.
0: Sorry, Veerle. Mijn excuses. Goeiemiddag. Veerle, je hebt leuke plannen, want jij gaat boodschappen doen, hè, toch?
2: Ja, en eten kopen voor de komende dagen.
0: Ja, dat is zo een vaste gewoonte op vrijdagavond of lijkt mij, aan de start van het weekend.
2: Ja. Ja.
0: En wat, ga je iets lekkers kopen?
2: Goh, ik heb nooit geen plannen voor. Of ik loop in de winkel en beslis dan wat ik ga eten.
0: Zonder briefje, dat is gevaarlijk, hè?
2: Dat is heel gevaarlijk. Die kar is altijd meer vol dan voorzien.
0: Ah, kijk, dat is ook niet erg, hè. Dat mag al eens. En misschien mag er nog iets bij in de kar, want ik heb ook een cadeautje dat jij kan vinden. 4 filmtickets. En dat als je de opgave van de openingszin vandaag herkent. En dat was deze. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Puntje, puntje, puntje. Van welke classic uit de 70s is dat de openingszin?
2: Van Take a Chance on Me van ABBA.
0: Ja. Heel goed. Proficiat, Veerle. Goed geraden.
2: Dank u.
0: Dat ging vlotjes, hè. Zeg, hoe heb jij ABBA leren kennen?
2: Door de films van Mamma Mia.
0: Ah ja, dat is een jaar of 20 geleden, denk ik, zoiets.
2: Ja, ja. En dan die films, ik heb die al heel vaak gezien. Ook samen met mijn dochter, die is er ook zot van.
0: Een leuk mama-dochter-momentje, dat is altijd fijn.
2: Ja, dat is altijd ons moment.
0: En misschien dat je met die filmtickets ook wel een leuk mama-dochter-momentje kan maken. Je moet maar zien...
2: Ja, dat zit er dik in.
0: Ah, wel, in ieder geval heel veel plezier ermee. En zing mee met ABBA zo meteen. Take a chance on me. Goed?
2: Oh, super, dankjewel.

0: voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
2: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen. Knaldi.
5: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi. Altijd slim.
6: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
7: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
6: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
7: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
8: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
9: Nog 3 dagen en we beginnen eraan.
10: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
11: De 70's Top 1000.
12: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
13: Nostalgie.plus. Zal ik voor wat kleur en vrolijkheid zorgen op deze grijze namiddag? Met Gibson Brothers moet dat lukken. Que será mi vida?
14: Your golden years. Nostalgie.
13: 5 uur, vrouwtje Kaljon komt erbij met nieuws.
15: Goedemiddag. Het zou kunnen dat je op dit moment geen berichten kan sturen of ontvangen via Facebook en Instagram. Wereldwijd melden gebruikers problemen. Ruim 27.000 Facebook-gebruikers hebben al een probleem met de app gemeld. Over Instagram kwamen er al zo'n 5.000 meldingen binnen. Ook kan je hinder ondervinden met Messenger, dat is de berichten-app van Facebook. Moederbedrijf Meta bevestigt dat er problemen zijn en probeert het zo snel mogelijk op te lossen. In een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude zijn 3 verdachten opgepakt, onder wie een rijschooldirecteur. De Antwerpse politie opende vorig jaar een onderzoek naar verschillende meldingen. De verdachten verkochten versnelde examenafspraken en hielpen kandidaten via verborgen oortjes en camera's om het theoretisch rijexamen te frauderen. Speurders schatten de opbrengsten van de fraude op bijna €500.000 over een periode van 3 jaar. En in Nederland blijft de bestuurder van 19 die gisteren een fietsende groep schoolkinderen aanreed langer in de cel. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. De jongeman reed in op 14 kinderen uit het 6e leerjaar en 2 begeleiders die op schoolkamp waren. Daarbij vielen 4 doden, 3 kinderen en een begeleider. Het gaat om de directrice van de school. Het ongeval gebeurde op een provinciale weg met een afgescheiden fietspad. Het is nog onduidelijk hoe dat is kunnen gebeuren. Vanavond nog wat lichte regen. Vannacht wordt het droger met enkele opklaringen met minima tot 14 graden. Morgen brede opklaringen met af en toe zon en 21 graden. Zondag krijgen we zon en wolken bij 20 graden. En volgende week geleidelijk zonniger en warmer.
13: De files, waar verlies je 25 minuten of meer? Wel, dat is zo op de E17 naar Antwerpen. Er komen 55 minuten bij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Antwerpse ring richting Nederland, 35 van Antwerpen-West tot Blokkerhout. Op de E34 naar Antwerpen ook 35. Van Melstelen tot Sint-Anna, linkeroever. Op de E34 vanuit Antwerpen verlies je een half uur tussen Ranst en Zoersel. Daar is een ongeval gebeurd en 1 rijstrook is er versperd. Op de Brusselse buitenring, 25 minuten van Grimbergen tot Sellik. En ook op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen schuif je nog 25 minuten aan tussen Antwerpenhaven en Leugenberg. Ook daar is een ongeval gebeurd en de linkerrijstrook is er dicht.
16: Good Vibrations
17: met Sebastian de Krop.

0: Gibson Brothers en Que Sera Mi Vida. Kate Bush staat klaar met het nummer dat zelfs mijn dochter van 12 kent. En dat dankzij de hype rond de Netflix-reeks Stranger Things een paar jaar terug.
1: Jouw feest van de 70s.
0: Ligt jouw 70s outfit al klaar voor volgende week? De wijde broeken, de plateauzolen of misschien wel een bloemetjeshemd? Maandag start de 70s top 1000. Muzikaal is het een leuk decennium, maar ook daarnaast in het dagelijkse leven moeten de 70s fantastisch geweest zijn. Ik heb het zelf nooit ervaren, want ik ben geboren in 1982, maar ik probeer de 70s wel beter te begrijpen en te leren kennen, zeg maar, met jouw hulp. Iedere dag werk ik rond een thema. We hebben al heel veel leuke dingen gedaan. En vandaag, als afsluiter, wil ik het hebben over vakantie in de jaren 70. Ja, tegenwoordig reizen we naar iedere uithoek van de wereld. Dat is geen enkel probleem. Maar hoe was dat in de 70s? Waar ging jij op vakantie? En hoe deed je dat? Was dat met de auto? Was dat met de caravan? Was dat al liftend? Misschien wel. Het kan allemaal. Waar ging jij in de 70s op vakantie? En hoe ging dat in zijn werk? Praktisch. Neem ons even mee naar jouw vakantieverhalen uit de 70s. Dat kan via een bericht op onze website nostalgie.plus of via WhatsApp. Uiteraard ook. 0477 900 800.

vaak zou Rod Stewart in de 70s top 1000 staan en komen we met 10 keer toe? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Zometeen You're in My Heart, een van die 70s classics van Rod Stewart. Vandaag heb ik het over vakantie in de 70s. Wat herinner jij je daar nog van? Naar waar ging je op vakantie en hoe deed je dat? Karel reageert: we gingen elk jaar met de auto naar Italië met de Renault 4 van mijn vader. Vertrokken midden in de nacht. Moeder had boterhammen met preparé en gekookte eieren mee. Geen airco natuurlijk, dus de ramen open en hopen dat je niet te veel uitlaatgassen binnenkreeg. En dan ja, die files aan de Gotthardtunnel. Maar eens we daar waren, pure vrijheid. Tineke reageert en stuurt: onze vakanties waren simpel, met de caravan naar Blankenbergen. Mijn vader die een hele dag bezig was om dat ding waterpas te zetten. En wij als kinderen al ongeduldig naar het strand. 'S Avonds een wandeling op de dijk en een ijsje. Meer moest dat niet zijn. De Belgische kust was populair, ook bij Patrick. Wij gingen gewoon naar zee of Bobbejaanland met de auto. Soms met familie, soms met buren of vrienden. Er was gewoon geen geld voor verre reizen. En Sander uit Geel ging kamperen in het zuiden. Het was een hele karwei. Eerst die auto volladen met van alles en nog wat, dan de reis. En als je toekomt, dan de grote familietent opzetten. Het was een avontuur, ook onderweg. Zonder gsm, zonder gps. Gewoon een kaart op de schoot bij moeder. Die zei: hier moesten we naar links, denk ik. En dan een uur verloren rijden. Ja, wat een herinnering natuurlijk. Als jij ook een verhaal hebt over jouw vakantie in de 70s, reageer ook en stuur het via nostalgie.plus of onze WhatsApp.

0: Turn, turn, turn van The Birds. Dit is jouw feest van de 70s. Ik heb het over vakantie in de jaren 70. Hoe was dat bij jou? Ik kan niet alle reacties voorlezen, maar toch een paar. Carla bijvoorbeeld reageert. Ik ging met de vriendinnen met de bus naar Spanje. 2 dagen onderweg met zo'n buschauffeur die constant sigaretten rookte. En stopsta van die wegrestaurants waar je niet wist wat je had. Maar die eerste blik op zee, dat vergeet je nooit. Mark zegt, wij bleven gewoon in België. Maar dat voelde ook als vakantie met de fiets naar de Ardennen. Een tentje mee achterop, 's avonds kampvuur en verhalen. En altijd hopen dat het niet begon te regenen, wat meestal wel gebeurde. Isabel uit Sint-Niklaas zegt, hey Seb, mijn ouders gingen in die tijd niet op vakantie. Maar als we op zondag nog in onze kamer waren en we hoorden gerommel, dan wisten we dat we naar zee gingen. Een uur rijden, soms langer als we voor de brug stonden. En altijd naar een Breskes in Nederland. Het strand voor ons alleen. En Christel zegt, mijn grootmoeder nam mij elk jaar mee naar Blankenbergen, samen met mijn nichtje die een jaar jonger is. Ik herinner mij nog de gekke fietsenarena op de dijk, de melie in de pier, de man die rondhing met de boules, boule de Berlijns op het strand en het eindeloze wandelen, dat eigenlijk niet hoefde voor mij. Ja, vakantie in de 70s, het moet geweldig geweest zijn, denk ik. Ik heb straks een plaatje dat misschien wel speelde op de radio onderweg naar Frankrijk. Dave met Danser Maintenant.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
2: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
1: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
2: Ik ga winnen, ik voel het.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Let's go! Omdat het kan.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Taco met kip en
5: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
9: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Slave to Love, beter Brian Ferry. Hoe gaat het onderweg? Wel, stilaan beter en beter. De files met 25 minuten vertraging of meer. Op de E34 vanuit Antwerpen verlies je nog 50 minuten van Randst tussen Randst en Zoessel. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. De rechte rijstrook is versperd. Antwerpse ring richting Nederland, 45 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, een half uur. Van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op de E34 naar Antwerpen, een half uur. Ook tussen Melcele en Sint-Anna, linkeroever. En op de Brusselse buitenring, 25 minuten van Machelen tot in Wemmel.
1: De 70s.
2: Top 1000.
0: Maandag is het zover. De lijst met die allermooiste 70s classics. Vanaf maandagochtend 9 uur. Dan beginnen we eraan. En ja, jij kan nog steeds je stem uitbrengen. Nog heel even. Tot zondagavond kan dat. Dus doe dat zeker ook via nostalgie.plus. Je drie favorieten uit de 70s. Dat moet je ons laten weten. En dat heeft Roger uit Hoboken ook gedaan. Roger, een goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Vertel het mij eens. Wat staat er in jouw top 3, Roger?
3: Ik had op 1 Elvis, op 2 Mutt en op 3 Slade.
0: Elvis met My Boy, Mutt met Ella ja. Lucy en Slade met Come On, Feel the Noise. En vooral die Mutt is een hele speciale voor jou, hè, Roger? Want die heb jij ooit live gezien?
3: Dat was toen mijn eerste live optreden dat ik ooit heb kunnen zien van een buitenlandse groep.
0: Ja.
3: En dat was in 1975, was ik 14 jaar.
0: 14? Oké, okay. Ja. Goed, en hoe ben je daar naartoe gegaan?
3: Ze hebben mij naartoe gebracht en ze hebben mij s'avonds komen halen ook terug. Hè.
0: Maar je was met je ouders?
3: Ja.
0: Ja.
3: Maar ik was daar alleen. Hè.
0: Je was alleen op het concert? Of je 14e? Ja. En hoe was dat? Wat herinner je je daar nog van?
3: Ja, ik herinner mij er nog alles van. Want toen was hun vijfde man er ook bij. Ja. Hij had toen pas een pianist aangenomen aan die bal. En ja, dat was mooi om te zien. Hè.
0: Ja. Weet je nog wat je betaald hebt voor een ticketje?
3: Ja, dat was tussen de 200 en de 300 frank, denk ik. Dat was.
0: Dus omgerekend 5, 6, 7 euro, zoiets, nu, de dag van vandaag.
3: Ja, dat kun je niet meer voorstellen.
0: Dat kan je niet meer voorstellen, inderdaad. Kijk, een heel mooi verhaal en een laat verjaardagscadeau ook, want je was gisteren jarig, blijkbaar. Roger?
3: Ja, ik was verjaardag gisteren, ja.
0: Ah, wel, proficiat. Ik heb voor jou een laat cadeautje in de vorm van Ella Lucy van Mutt.
1: Wat zijn jouw favorieten uit de 70s?
2: Stem nu via Nostalgie.

0: Kids in the 70s, dat is Tiger Feet, dat is Dynamite. Maar ik hoop toch dat die LL Lucy ook in onze 70s top 1000 gaat eindigen, hoor. Met bij Nostalgie Plus. Ik ga straks proberen bellen met sportjournalist Pieter Jan van het Nieuws. Wat ik zeg proberen, want hij zit in Amerika op het WK voetbal, waar hij de Rode Duivels volgt. Maandag spelen de Belgen hun eerste wedstrijd op het WK. En Pieter Jan weet de laatste nieuwtjes. Je hoort hem na Tom Jones, What's New Pussycat en ook muziek van Chaka Khan.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Your Golden Years.
8: Nostalgie Plus.
9: What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?

0: Chaka Khan, I'm Every Woman, zometeen VOF de kunst. Eén kopje koffie. Ik denk dat ik nog iemand ken die aan de koffie zit. Want ja, vrijdag, dan bel ik met Pieter-Jan Kalkoen, de chef sport van het Nieuwsblad. Alhoewel dat vandaag een beetje anders is dan gebruikelijk. Want Pieter-Jan zit op het WK voetbal in Amerika. Pieter-Jan, ja, goedemiddag.
1: Ja, goedemorgen eerder hier zelfs. Het is 9:15 in Seattle.
0: Ja, 9:15. Hoe lang ben je al wakker?
1: Ja, toch een paar uur, want ik moet nog een klein beetje wennen aan de jetlag. De eerste nachten waren heel moeilijk. Nu slaap ik al wel door, maar nog altijd wakker rond 5:30, zoiets. Dus ik ben wel al eventjes wakker.
0: Ja, 9:15 aan het ontbijt met één kopje koffie. En op zijn Amerikaans dan ook een stevige bord eggs en bacon, of hoe zit dat?
1: Het zijn vooral heel veel ongezonde dingen inderdaad. Ook wel wat wafels en allerlei jams. Maar inderdaad, ontbijt al achter de rug, want straks weer een persconferentie bij de Rode Duivels die hier elke dag spreken met de media. Dus de dagen zijn wel goed gevuld.
0: Ja. WK voetbal is begonnen, Pieter-Jan, eindelijk. Ik heb gisteren de openingsmatch gekeken. Mexico-Zuid-Afrika en er viel mij iets op. De scheidsrechters zijn daar tegenwoordig ook cameraman.
1: Ja, heel plezant. Je krijgt een heel ander beeld van wedstrijden. Omdat die scheidsrechters toch altijd heel dicht op de actie zitten natuurlijk. Logisch, het is hun job. En het is iets dat we in België ook al wel een keer gezien hebben. Het is onder meer bij de bekerfinale gebeurd. En ik denk dat dat steeds meer ingeburgerd zal raken. Zeker met

0: 48 ploegen, dat betekent dat ze wel de hele wereld mag meedoen, behalve Italië. Dus ja, dat heeft wel een beetje invloed op het niveau. Zuid-Afrika was heel, heel matig. Ik vond Tsjechië ook niet echt top. En ja, we moeten er een beetje aan wennen. Dat zal de hele groepsfase zo zijn. Maar ja, zolang de Rode Duivels het goed doet, tillen we daar niet al te zwaar aan, denk ik.
1: Nee. Zijn er matchen waar je vandaag of dit weekend naar uitkijkt?
0: Ik zeg dat Nederland speelt. Brazilië begint er ook aan. Dus dat zijn altijd wel de landen waar je naar uitkijkt. Ja. En voorts is het bij ons vooral toewerken. Eigenlijk de focus ligt heel hard op de Rode Duivels. Die dan maandag in Seattle om 9 uur Belgische tijd, 12 uur lokale tijd, aan hun WK beginnen tegen Egypte. Dus daar ligt echt wel de focus op voor ons.
1: Ja, Pieter-Jan, wat is het laatste nieuws vanuit het kamp van de Rode Duivels?
0: Ja, gisteren heeft Thibaut Courtois de nieuwsstroom beheerd. Ja. Die heeft verteld dat hij waarschijnlijk aan zijn laatste WK bezig is. Ja, het zat er een beetje aan te komen. Hij is 34, heeft al wel wat blessuretjes gehad. Dus een grote verrassing was het niet. Maar ja, liever hadden we natuurlijk gehad dat hij zo lang mogelijk was doorgegaan. En voor het overige is het altijd een beetje uitkijken. Zijn er blessures, al dan niet? We hebben een klein beetje paniek gehad rond Jeremy Doku eerder in de week. Maar op dit moment ziet het er eigenlijk supergoed uit. Het weer is hier prachtig. De sfeer is zeer goed. Iedereen is fit, behalve dan Zeno de Bast. Dus ja, niets dan goed nieuws bij de Rode Duivels.
1: Ja, je geeft het zelf al aan. Hè? De sfeer bij de Duivels is heel goed. Hoe komt dat? Wie zijn de sfeermakers bijvoorbeeld?
0: Ja, de grote sfeermaker is Diego Moreira. Een van de nieuwkomers in de selectie. Zal waarschijnlijk ook geen basisspeler zijn. Maar die heeft een soort joie de vivre die echt wel aanslaat. Trekt iedereen mee in zijn enthousiasme. En het heeft natuurlijk ook geholpen, Sebastian, dat ze de laatste twee oefenwedstrijden zeer goed gepresteerd hebben. Dus de Rode Duivels zijn echt wel naar het WK afgereisd met het idee, het zit goed. We kunnen iets betekenen. Sommigen dromen zelfs hardop van de wereldtitel. Dus ja, dat helpt wel om de vibe goed te houden.
1: Oké. Okay. Hoe is daar verder in Amerika met Team Nieuwsblad? Zo'n WK, dat lijkt mij een beetje één groot scoutskamp. Is dat ook zo?
0: Dat is wel zo. En het is ook belangrijk dat de vibe en de sfeer bij ons zeer goed blijven. Want je zit uiteindelijk toch 24 uur samen op hotel. Ja. We hebben voor alle duidelijkheid wel allemaal onze eigen kamer. Dus genoeg privacy. Maar het is, ja, je brengt heel veel tijd met elkaar door. Je eet altijd samen. En de collega's zijn eigenlijk super fijn. Dat wist ik natuurlijk wel al op voorhand. En ik vind ook, al zeg ik hetzelfde, dat we al vrij goed werk geleverd hebben. Dus voorlopig alle spijs en vrij bij ons.
1: Oké, fijn. Zeg Pieter-Jan, een pronostiek om af te sluiten. België-Egypte, wat wordt het?
0: 3-0, denk ik.
1: Amai, dat is een overtuigende. Fijn, goed.
0: Ja, ik heb er de vertrouwen in.
1: Jawel, laat de Rode Duivels ejecten maar beginnen. Pieter-Jan, bedankt en veel plezier daar op het WK.
0: Graag gedaan, groetjes terug.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
2: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi
2: keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba!
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
13: Nog 3 dagen en we beginnen eraan.
14: Launch control, this is Houston. We are go for launch.
15: De 70's top 1000.
16: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
17: Ik las dat er opnieuw meer en meer Belgen trouwen. Wel voor wie een openingsdans zoekt, Barry White straks. The first, the last, my everything.
18: Your golden years. Nostalgie plus.
17: Eerst het nieuws, het is 6 uur en hier is Frauke Kajon.
19: Goedenavond. Een hackersgroep die gelinkt is aan Iran zou drones van de Amerikaanse federale politiedienst FBI hebben gehackt. Ze dreigen ermee een aanval op het WK voetbal te plegen. Daarvoor waarschuwt een Amerikaanse veiligheidsdienst. Het zou specifiek gaan om FPV-drones die gezichten kunnen herkennen en nummerplaten kunnen lezen. De FBI zet ze nu ook in om de WK-stadions te beschermen. Maar de hackersgroep beweert dus dat ze de drones hebben overgenomen en dat ze die kunnen inzetten wanneer ze willen. Het is nog onduidelijk of de drones effectief gehackt zijn. In een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude zijn 3 verdachten opgepakt, onder wie een rijschooldirecteur. De Antwerpse politie opende vorig jaar een onderzoek naar verschillende meldingen. De verdachten verkochten versnelde examenafspraken en hielpen kandidaten via verborgen oortjes en camera's om het theoretisch rijexamen te frauderen. Speurders schatten de opbrengsten van de fraude op bijna €500.000 over een periode van 3 jaar. In Amsterdam in Nederland heeft de politie meerdere mensen opgepakt na de explosie in een flatgebouw. Volgens de krant Het Parool zou het gaan om een groep van 7 jongeren die explosieven maakten voor plofkraken. Ze waren eraan bezig in een kelderbox onder het fitnesscentrum in het gebouw. Wellicht ging een van die explosieven af. Een deel van het pand stortte in. Zeker 7 mensen raakten gewond. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. En opnieuw een Belgische zege in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxime Van Gils heeft de 6e rit gewonnen. Hij was de snelste in een ruime kopgroep. Eerder vandaag stapte Wout van Aert uit de ronde, omdat hij last heeft van zijn elleboog na een val op training. De Australier Luke Tuckwell werd 3e en pakt zo de gele leiderstrui over van de Fransman Alex Baudin. Vanavond nog wat lichte regen. Vannacht wordt het droger met enkele opklaringen en minima tot 14 graden. Morgen brede opklaringen met af en toe zon en 21 graden. Zondag krijgen we zon en wolken bij 20 graden. En volgende week geleidelijk zonniger en warmer.
17: Dankjewel, vrouwtje. Dit zijn de files waar je een kwartier aanschuift of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E17 naar Antwerpen ook een half uur van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E34 naar Antwerpen 20 minuten tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen een kwartier van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. En op de Brusselse buitenring ook een kwartier van Grimbergen tot in Jette.
5: Vibrations
16: met Sebastian de Krop.

dat is er zo eentje waar de hele zaal van aan het dansen gaat. Zelfs zij die liever met een drankje aan de zijkant toekijken. You're the first, the last, my everything van Barry White. Net voor het weekend komt mijn tv-watcher Isabel van het Nieuwsblad nog even langslopen. Want ze wil het hebben over een nieuw programma op VTM met Ruud Beekmans. Heel mijn hart. Wat is het en waarom moet je zeker kijken? Isabel vertelt het je straks. Na... misschien wel de nummer 1 in de 70s top 1000. Bohemian Rhapsody, Queen zo. Na Tina Turner, What's Love Got to Do With It?

0: Het is ieder jaar opnieuw de vraag, staat dit op één, ja of nee? Wel, het zal in ieder geval hoog eindigen. Bohemian Rhapsody van Queen. Maandag start de 70s top 1000 en dat wil zeggen dat ik vandaag voor het laatst dit seizoen bezoek krijg van Isabel de Ridder, de chef showbiz en tv van het Nieuwsblad. Isabel, een goede avond.
1: Hey, ik heb even mijn tranen moeten afdrogen, zie je het nog?
0: Ik dacht het. Mijn tv-avonden zijn nog nooit zo goed geweest als het voorbije radioseizoen.
1: Voilà.
0: Allemaal dankzij jou en jouw goede tips uiteraard. Een laatste, en dat is met het weekend in aantocht er eentje voor zondag. Heel mijn hart op VTM. Een nieuw programma met Ruud Beekmans. Waarover gaat het? Wat is het concept?
1: Ja, het is een club waar je eigenlijk niet toe wil behoren. Het concept is eigenlijk mensen die hun partner verloren zijn op een onverwachte manier. En ja, die zich nu proberen terug open te stellen voor de liefde. En zoals je weet, Ruud Beekmans heeft ondertussen een nieuwe partner. Maar die is een enkele jaren geleden heel onverwacht haar grote liefde Gary kwijtgeraakt. Ja, hoe ga je dan verder? Wanneer mag je verder? Is het goed? De herinneringen die je hebt, vanaf wanneer kan je terug gelukkig zijn? Dat zijn allemaal heel mooie, existentiële, terechte vragen. En die komen in dat programma op een hele, ja, niet sensatiegerichte manier aan bod. Waardoor dat je echt voelt, het is heel oprecht. Die mensen willen echt wel terug een volgende stap zetten in hun leven. Waarbij het niet betekent dat ze hun partner van die gestorven is vergeten zijn.
0: Nee, natuurlijk. Nee. Het programma is opgenomen in Zuid-Afrika. En die locatie is niet alleen voor het mooie weer gekozen. Maar het is ook een locatie met betekenis alweer.
1: Want Gary was een Zuid-Afrikaan. Dus ja, naar Zuid-Afrika gaan. Voor Ruud is dat eigenlijk ook wel een beetje helend, denk ik. En een beetje louterend. En alles wat het moet zijn. En ja, tegelijkertijd staat er een camera op, dus dat denk ik dat het ook wel moeilijk maakt.
0: Ja, Ruud kan zich, zoals je zelf zegt, inleven als de beste natuurlijk. Ze presenteert het samen met Matthias Koppes. Ja, een goede combinatie?
1: Ik vind dat wel, omdat Matthias zit er eigenlijk bij als de enige persoon die geen lid is van die club. Hij is de enige die geen partner verloren is. Maar net daarom, denk ik, stelde hij de vragen van de kijkers. Maar ja, wat al de Koppes zo goed kunnen. Denk maar aan Dieter Koppes ook, met zijn Down the Road bijvoorbeeld. Is op een hele menselijke manier de vragen stellen die we eigenlijk allemaal wel hebben dan bij die rouwverwerking van die mensen die we volgen.
0: En misschien niet durven vragen, maar hij kan en doet dat wel op een hele mooie manier.
1: En hij doet dat op zo'n heel ontwapende manier dat je denkt van je kan er ook niet kwaad op zijn.
0: Ja, het is een heel emotioneel, ontroerend programma.
1: Ik vind het tot nu toe eigenlijk vooral een heel grappig programma op een of andere manier. Niet dat het comedie is, hè. Dat bedoel ik daar niet mee.
0: Er zit een knipoog en een
1: lach in. Het is zo, het toont wel echt van, ja, kijk, het leven is niet alleen maar verdriet. Ja.
0: Oké, het is een aanrader, dat is duidelijk. Heel mijn hart, zondag om 7:55 op VTM. Isabel, dankjewel om hier wekelijks te willen langslopen. Dankjewel voor je vrolijkheid en je spontaniteit.
1: Ja, graag gedaan, Seb.
0: Geniet van de zomermaanden en hopelijk tot in het najaar.
1: Ja, hopelijk. Tot heel binnenkort dan, hè.
0: Zeker wel.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: De 70s is ook het decennium van al die leuke dansjes. Zwieren met de armen, zwaaien met de handen en wat door de knieën buigen nu en dan. Dat is wat ze deden op het Eurovisie Songfestival. Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me. Zometeen Elton John, Candle in the Wind, in de versie die hij schreef na het overlijden van Prinses Diana.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Ja, het is weer zover. 6:55 alweer. Wat vliegt de tijd, maar dat is een goed teken. Want dat wil zeggen dat het leuk is en het wordt alleen maar leuker. Want jij mag de muziek gaan kiezen. Dat doe ik iedere dag hier in Good Vibrations. Jij bepaalt wat ik straks speel over een kwartier zo ongeveer. 3 songs komen er dan aan bod, gekozen door jou als luisteraar. En welke dat worden, dat kunnen we nu nog niet echt bepalen. Want iedere dag werken we met of rond een bepaalde letter. En welke letter dat vandaag is, dat hoor je nu.
1: De letter E.
0: De letter E. Oké, goed. Jij mag nu een zanger, zangeres of groep kiezen waarvan de naam dus begint met een E. Ik geef altijd zelf ook een paar voorbeelden. Ik moet bij de E natuurlijk al heel vlug denken aan Elton John. Geen toeval, want ik speel die zo meteen. Die moet je dus alvast niet selecteren. Wat is er nog met een E? Die Emotions bijvoorbeeld. Of Etta James. Dat is natuurlijk ook een hele goeie met de E. Wie wil jij horen? De vraag is voor jou en jij mag hem ook zelf beantwoorden. Een artiest of groep dus, waarvan de naam begint met een E. Wie wil jij horen? Laat het nu weten en reageer. Dat kan je doen via nostalgie.plus, onze website. Een berichtje sturen zo. Of mag ook via WhatsApp op 0477 900 800.

originele versie maakte hij voor Marilyn Monroe. En kan jij in de 70s top 1000 stemmen? Doe het voor het te laat is, want maandag begint de lijst. Nostalgie.plus, daar kan je jouw top 3 doorsturen. Candle in the Wind van Elton John. En nog meer 70s met Lynyrd Skynyrd zometeen. Eerste weg op files met een kwartier vertraging of meer, zijn er nog maar twee. Dat is het geval op de Antwerpstelling richting Nederland. Dan verlies je 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op de E17 naar Antwerpen een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West.

0: Het wordt ook zomer. Vanaf eind volgende week, ze spreken zelfs van 30 graden, stel je voor. Wel, Miami Sound Machine en Conga past daar al helemaal bij, vind ik. Goed, we gaan even naar de letter E. Dat is de letter waarbij het grote Nostalgie Plus muziekrad vandaag is stilgevallen. Jij mag muziek kiezen van een artiest of groep waarvan die naam begint met de letter E. Stuur jouw suggestie nog vlug. Als je je haast, kan het er misschien nog wel bij. Nostalgie.plus of een berichtje via WhatsApp. Ik speel drie classics na elkaar, gekozen door de luisteraar. En de eerste twee zijn al bepaald. Een heel populaire E, nog altijd, is de E van Elvis Presley. Willy uit Hasselt kiest het, maar ook Marleen uit Herk de Stad. En ze zegt, Elvis heeft ooit zijn legerdienst in Duitsland gedaan. Een buur van mijn ouders heeft altijd beweerd dat hij Elvis daar ooit ontmoet heeft. Verhaal lijkt straf, maar het kan kloppen, zegt Marleen. Foto's had hij wel niet meer. Elvis dus, met In the Ghetto. En Patty uit Gistel komt uit bij de E van die Emotions. Daarvan speel ik Best of My Love.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen. Oh.

0: Die top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Sst, luister.
2: Summer deals.
1: Hoor je het ook?
2: Summer deals.
1: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
11: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
12: Ik ben blind.
13: Hij zit er vast.
12: Ik ben blind.
13: Het licht is uitgevallen.
12: Oh. Ik dacht even...
11: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
14: Yellow.

0: Emotions, Best of My Love. Daarvoor natuurlijk Elvis Presley in the Ghetto. Jamie stuurt nog. Met The King doe je altijd goed. Ik hoop ooit nog in Graceland te kunnen geraken. Ja, dat is een droom van velen, denk ik.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: De letter E vandaag. 3 artiesten of groepen na elkaar gekozen door de luisteraar. 2 zijn er al gespeeld, dus er is nog ruimte voor eentje. En er is alweer veel suggestie gedaan, dus dat is altijd fijn. Ik overloop een aantal van de inzendingen. Jan dacht aan Enrique Iglesias. Peter dan weer aan Eddie Smets. Ik zie dat Jan uitkomt. Wat staat hier? Nee, dat is iets anders. Wacht hoor. Ik ben even mijn draad kwijt. Maya komt uit bij Emerson, Lake en Palmer. Luc bij Eddie Grant. Europe en ook Eros Ramazzotti. Wat staat hier nog? Een andere Luc uit Kortrijk bij Eddie Grant. Ik zie voor G. Emmylou Harris en de Everly Brothers. Voor Martin, Everything But The Girl. Wat nog? Engelbert Humperdinck voor Janine. The Eagles voor Chantal. Electric Light Orchestra. Daar dacht Frank aan. Maaike wou ook Eddie Grant. Evanescence, zowaar. Ingezonden door Veton. Crystal komt ook bij de Eagles uit. Ja, heel veel leuke dingen. Elisa Wout bijvoorbeeld ook voor Dirk. Goedroen dacht aan Eurythmics. Etta James zie ik er voorbij komen. Uiteindelijk gekozen voor de suggestie van Peter uit Oostende. Peter, een goede avond.
2: Goedenavond, met Peter.
0: Peter, vertel eens. Welke E mag het voor jou zijn?
2: Ik had in gedachten Earth and Fire met het liedje Weekend van het 1979.
0: Ja, aan de vrijdagavond is dat ideaal. Hoe kom je daarbij, bij Earth and Fire?
2: Ik ben op 1970 en ik keek, zoals veel mensen, naar Abu Stopop, op de Nederlandse zender. En ik zag ook de videoclip van Earth and Fire. En dat vond ik fantastisch om te zien. Het is echt nostalgie eigenlijk voor mij.
0: Ja. Kijk je veel en vaak Nederlandse televisie?
2: Ja, als kind de Willem Ruijs Show, André van Duin Show, Basie en Adriaan worden er rond bij natuurlijk.
0: Tuurlijk, ja.
2: Dat is echt nostalgie. Dat was fantastisch eigenlijk.
0: Zeker, zeker.
2: En het lied zelf hoor ik nog regelmatig terug en ik vind het een opwekkend lied om toch het weekend te starten eigenlijk.
0: Ja, perfecte keuze. Ja, heb je Weekend in jouw top 3 gestemd voor de 70's top 1000?
2: Dat ga ik nog doen. Dat komt zeker in orde. Dat ga ik zeker doen.
0: Wel, Nostalgie.plus, daar kan je je stem uitbrengen. En intussen al die leuke, vrolijke keuze van jou. Aan de start van het weekend met Earth and Fire. Dankjewel en voor jou ook een fijn weekend, Peter.
2: Dankjewel, goedenavond hoor. Dag.

Earth and Fire Weekend tot 6:55 vrijdagavond. En dus de Soul and Disco Show hier zometeen bij Nostalgie Plus. Al die grote en goeie, ja, disco en soulplaten natuurlijk. Je gaat je amuseren, daar ben ik nu al zeker van. Maak er een fijn weekend ook van met Nostalgie Plus. En dit is er nog eentje van Christopher Cross. All right.

0: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf 339 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand. 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Mannekes,
7: vader.
6: Bobby is zo vrolijk.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: En waarom?
7: Vanmorgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
8: En wat willen we?
7: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: Vanmorgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
12: Pearl.
11: Voorwaarden op pearl.be.
13: Nog 3 dagen.
14: En we beginnen eraan.
15: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
16: De 70's Top 1000.
17: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.

0: Goeie avond. Elon Musk is de eerste biljonair ter wereld. Dat komt omdat zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX zo'n 11% hoger noteerde bij zijn allereerste beursgang in New York. Daarmee is het bedrijf net geen 2 biljoen dollar waard. Dat is een record. Daarmee steeg het vermogen van Musk naar meer dan 1000 miljard dollar. Hij is zo 3 keer rijker dan de op 1 na rijkste mens ter wereld, de Google-oprichter Larry Page. In Amsterdam in Nederland heeft de politie meerdere mensen opgepakt na de explosie in een flatgebouw. Volgens de krant Het Parool zou het gaan om een groep van 7 jongeren die explosieven maakten voor plofkraken. Ze waren eraan bezig in een kelderbox onder het fitnesscentrum in een gebouw. Wellicht ging een van die explosieven af. Een deel van het pand stortte in, zeker 7 mensen raakten gewond. De hulpdiensten zoeken op dit moment nog altijd naar slachtoffers onder het puin. En opnieuw een Belgische ritzege in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxime Van Gils heeft de 6e rit gewonnen. Hij was de snelste in een ruime kopgroep. Eerder vandaag stapte Wout van Aert uit de ronde, omdat hij last heeft van zijn elleboog na een val op training. De Australiër Luke Tuckwell werd 3e en pakt zo de gele leiderstrui over van de Fransman Alex Baudin. Vanavond nog wat lichte regen. Vannacht wordt het droger met enkele opklaringen en minimaal tot 14 graden. Morgen brede opklaringen met af en toe zon en 21 graden. Zondag krijgen we zon en wolken bij 20 graden. En volgende week dan geleidelijk zonniger en warmer.
1: De Soul & Disco Show.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
9: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
0: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
0: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
2: De Soul & Disco Show.

0: Hou je van verhalen over muziek?
1: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
0: Of luister je gewoon liever naar pop? Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
2: De Soul & Disco Show.

got news.